0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzeesgebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En daar staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt.

stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en de noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Ten zuiden van het eiland Réunion, een overzees gebied van Frankrijk, heeft de Franse marine een schip in beslag genomen van de Russische schaduwvloot. Het schip DF Peak voer onder een valse vlag en was betrokken bij het smokkelen van brandstof, aldus president Macron, die op X beelden deelt van het enteren van de boot. De Franse marine zal het schip naar een andere bestemming begeleiden. Frankrijk is vastbesloten de schaduwvloot te bestrijden, dat zegt Macron. Het zeehondencentrum Pieter Buren moet waarschijnlijk binnen een paar weken faillissement aanvragen, waardoor de opvang van zeehonden dreigt te stoppen. Vorig jaar verhuisde het centrum naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, maar dat bracht onverwachte kosten met zich mee. Ook bleven de inkomsten van bezoekers achter en werd duidelijk dat er geen financiële steun komt van de gemeente en de provincie. Als de opvang dicht moet, komen zo'n 70 zeehonden in gevaar. In Duitsland zijn twee Turken opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een brand in een Starlink-station in Polen. Volgens de Poolse autoriteiten zitten Russische inlichtingendiensten achter de sabotageactie. Zij zetten steeds vaker mensen in die banden hebben met de onderwereld. Vorige maand verwoestte een brand het stroomsysteem en

De noodgenerator van het Starlink-systeem. Doel was vermoedelijk om internet te verstoren voor onder andere het Oekraïense leger. Op Sardinië is een 31-jarige grotverkenner gered. Hij zat 27 uur vast nadat een aardverschuiving de ingang van de grot blokkeerde. Meer dan 30 specialisten en de brandweer waren betrokken bij zijn redding in het oosten van het Italiaanse eiland. Dat was lastig vanwege instortingsgevaar. De man zat vast op een diepte van 10 meter. Over de oorzaak van de aardverschuiving is nog niks bekend. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. En dan nog het weer. Vannacht in het hele land kans op wat motregen bij zo'n 7 graden in Groningen en 15 in Zeeland. En er staat een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Overdag is het grijs met wat lichte regen en een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8. Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer een week duren. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. De Saoedische luchtvaartautoriteit wil eerst de veiligheid van de luchthaven waarborgen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Dat is langer dan eerder aangekondigd. Getroffen passagiers kunnen omboeken of hun geld terugvragen. Bij de aanvallen op de luchthaven afgelopen weekend kwamen volgens de Saoedische autoriteiten 14 mensen om. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevičius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau op vragen over het tegengaan van de Russische inmenging bij verkiezingen. Volgens Sinkevičius helpen zulke verwoestingen ook om de Russische desinformatie en de inzet van sociale mediabots flink in te dammen. Recent werden al Oekraïnse aanvallen gemeld op datacentra van het Russische techconcern Yandex, de spil in de economie daar. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Volgens president Macron voert het schip onder valse vlag en wordt het verdacht van brandstofsmokkel. Met de schaduwvloot omzeilt Rusland de westerse sancties. Het geënterde schip staat op de Europese sanctielijst van ruim

0: 700 schepen en is door de Franse marine omgeleid. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Tot zover het radionieuws.
1: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
2: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De internationale luchthaven van Riyadh blijft zeker tot zaterdagavond gesloten na de aanvallen door de Houthis uit Jemen. Oekraïne mag van de Litouwse premier Sinkevicius wel meer datacentra in Rusland aanvallen. Dat zei de regeringsleider op een veiligheidsforum in Warschau. De Franse marine heeft ten zuiden van het overzeese eiland Réunion een olietanker geënterd die deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Bij een ongeluk met de achtbaan Goliath in het Amerikaanse pretpark Six Flags over Georgia is 1 persoon omgekomen. Meerdere anderen raakten gewond. Het park ligt ten westen van Atlanta. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en heeft nog geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Ooggetuigen zeggen tegen een lokale televisiezender dat een man uit een kar werd geslingerd. Die lezing is nog niet door de politie bevestigd. Het pretpark zegt bedroefd te zijn. Paus Leo wordt vanochtend opgenomen in het ziekenhuis voor een longoperatie. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Tijdens een medische controle werd onlangs een klein knobbeltje in de long van de 71-jarige kerkelijke leider ontdekt. Volgens een artsen is de afwijking in een vroeg stadium ontdekt, maar is een ingreep wel noodzakelijk. Het herstel van de Amerikaanse paus zal naar verwachting ongeveer 1 week duren. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.
1: Tot zover het radionieuws.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia.

0: Jumbo.
1: Tijd voor winterbanden? Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl. Of bel 0314 200 300.
5: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
6: Hey, goedemorgen, welkom bij een nieuwe ochtendshow op de 13e. En we maken er een geluksdag van. Echt een gave dinsdag. Tot 10 uur, Achterhoek wordt wakker. En nu de Glamour Boys, Living Color is hier.

0: my credit's no good.
1: Yo, Living Color en Glamour Boys. Goedemorgen, dan zijn we allemaal wel wakker. En dan kan de dag echt officieel worden opgestart voor deze dinsdag, de 13e oktober. Ben je lekker geslapen? Ja, ik denk, ik vraag het maar even aan je. Misschien dat je nog geen partner hebt die het aan je heeft gevraagd. Of denk je dan, nou, ik wil sowieso vrijgezel zijn. Ik heb al wat relaties op zitten. Nu even niet. Dat kan ook, hè. Ik sprak van de week iemand die zegt, ik ben zo gelukkig met mezelf. Ja, dat kan ook natuurlijk, hè. Nou, het is wel zo, als je op therapie gaat, niet dat ik dat laatst ben geweest of zo, hoor, maar ik hoor dat wel eens van mensen. En dan wordt er gezegd bij zo'n therapeut, en vooral door zo'n therapeut, van ja, je moet eerst gelukkig zijn met jezelf. Je moet eerst houden van jezelf. En dan kan je het geven aan een ander. Nou, maar eigenlijk zit daar wel wat in. Het wordt allemaal zo dromerig gebracht, hè. Dan moet je er op zo'n bed gaan liggen of zo'n iets te luie stoel. En dan gaat er iemand zo tegen je aan zitten praten. En dat kost dan €300 per uur of zo, hè. Dat is echt hoogst niet normaal. Als het in je verzekering zit, is het oké. Maar als je dat zelf moet dokken. Niks tegen therapeuten overigens, want het werkt. Dat heb ik ook gezien om me heen, ja. Hey, goedemorgen, dus een nieuwe ochtendshow. We gaan kaarten weggeven voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van de Superboeren. En ook nog, ach, dat is zo leuk, dat is een leuke prijs. Want ja, de komende dagen kan er ook wel weer een spatje regen gaan vallen. Dus wat doen wij hier bij Regio 8? Wij geven echt een hele gave prijs weg. Je kan er met een heel gezin onder. Ja, of met een paar goede vrienden of vriendinnen, een paraplu. Het is geen kleine jongen, hoor. Het is echt een hele grote, met het logo van Regio achterop. En als je denkt, ah, die wil ik wel hebben. Dat is wel leuk om hier in de regio mee rond te lopen. Ook als de zon schijnt, kan het natuurlijk ook hem als parasol gebruiken. Wat je daarvoor moet doen, dat vertel ik je nog voor 7:30.

0: gasten van Cool en de Gang vonden dit, als ze alles op een rijtje mochten zetten, ook wel een van de lekkerste liedjes die ze hebben gemaakt. Dus ik denk ik draai ze even speciaal voor Cool en de Gang zelf. En straight ahead, dinsdagmorgen. Meinert Bussink, heb je die wel eens gehoord? Die zit veel later in deze ochtendshow, elke dag rond 9:50. Dan geeft hij een update van de site achterhoeknieuws.nl. Daarvoor werkt hij, maar hij heeft wat extra's gedaan, want hij is zo goed in het Achterhoeks, de Achterhoekse taal. Ik dacht, ik laat het even aan een ander over voordat ik hier als een lullo het Achterhoek staat te verkondigen. Kijk jongens, ik vind het echt gaaf om hier te zijn. Ja, elke dag opnieuw. Maar ik woon hier niet en ik dat Achterhoek zit nog niet helemaal in mijn strot. Dus ik ben op oefening. Maar goed, ik laat het even over aan Meinert. Het heeft namelijk te maken met een paraplu die wij gaan weggeven. Dat doen we aan het einde van de week. Echt een hele grote jongen is dat. Een hele grote. Met een heel gezin kan je eronder gaan staan. En je moet even een zin afmaken. Nou, Meinert, barst los, meneer.
1: Ja, laat maar eens horen waarom Eden Alder Bast een grote paraplu wilt winnen. Maak de zin af. Met deze paraplu hoef ik nooit meer...
0: Puntje, puntje, puntje. En dat laatste verstond ik wel. Met deze paraplu hoef ik nooit meer... Nou, geef even een leuke kreet daarop. En de meest originele, die wint een hele gave grote paraplu. Met het logo van Regio achterop. Nou, wie wil dat nou niet hebben, zeg?

0: En ik hoor je een beetje in de meeneurie als je nu op de badkamer bent. Lekker, hè, met deze plaat.
1: Niet.
0: Grof geweld qua muziek, maar gewoon even relaxed. Op de dinsdagmorgen, het is 8:08. Rhiannon Fleetwood Mac. File rijden is het op de A12. Nog niet al te lang, maar ik denk dat hij nog wel gaat oplopen het komende half uur. De A12, de Duitse grens richting de hoofdstad van Gelderland. Tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. Dus oplopend naar, ik denk, een kilometertje of 8 nu. Dus rond de 4 à 5 kilometer. En wat betreft het weer, ja, het is lang grijs. Ja, dat had de kapper ook kunnen zeggen, maar net als de weerman vandaag, het blijft lang grijs. Maar vanmiddag misschien af en toe wat zonnestralen. De temperatuur, die ligt er niet om, die is 17 of 18 graden. En vanaf morgen, ja joh, dan wordt het eigenlijk nog best wel lekkerder. Want dan hebben we veel meer zon en ook temperaturen tussen de 17 en bijna 20 graden. Die nazomer gaat maar door, terwijl we al toch een tijdje in die herfst zitten. Dat is lekker. Goedemorgen, dit is de nummer 1 ochtendshow in Oost-Nederland. Wij zijn Regio 8.

En goedemorgen, dit is Regio 8 en de ochtendshow. Heb je hem al gehoord? De nieuwe single van Ouwe Bob. Die is lekker. Tijdens je ontbijt even wat rust aan je hoofd. No to self, zo heet hij. Op deze dinsdagmorgen.

0: zelf geschreven en ingespeeld. Douwe Bob bij Regio 8, Note to Self. Misschien heb je het gelezen. Heeft iemand dat er tegen je gezegd? In Barchem, daar komt een grote zonnepark. Dat klinkt altijd heel vrolijk als je het woord zon ergens in verwerkt. Maar die mensen daar zijn daar niet zo blij mee. Ze protesteren daar. En hoe dat nou precies zit, dat hoor je van Bart. Hij schrijft nu net aan, jongen. Goedemorgen, onze nieuwslezer. Over een paar tellen.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emel Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Vind de training die bij jou past op de baak.

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Inwoners uit het buitengebied van Barchem verzetten zich fel tegen de komst van een reusachtig zonnepark. Gisteren lieten zij hun bezwaren horen bij de rechtbank in Arnhem. Volgens omwonenden tast het megazonneveld het oude cultuurlandschap aan en zorgt het voor extra stroomnetproblemen. Beide partijen lieten gisteren experts aan het woord bij de rechtbank in Arnhem. De bestuursrechter doet over 6 weken uitspraak. Achthoek Pride viert het 5-jarig bestaan met een primeur, de allereerste Achthoek Pride Walk. Zo'n 130 deelnemers trokken door Doetinchem om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. De regenboogtocht zou eigenlijk al tijdens de Pride-maand worden gehouden, maar werd toen vanwege de extreme hitte afgeblazen. Vrijdag kleurde de stad alsnog feestelijk in alle kleuren van de regenboog. Met de actie hopen de deelnemers vooral op meer bewustwording en begrip in de regio. De gemeente Aalten heeft 3 mogelijke locaties gepresenteerd voor een nieuw asielzoekerscentrum. Op dit moment voldoet Aalten nog niet aan de eisen van de spreidingswet, maar als het aan het college ligt, komt daar snel verandering in. Onder de inwoners zijn de meningen, net als in de rest van het land, sterk verdeeld. Maar voorstanders zoals inwoner Jurgen Selling het initiatief steunen, maken tegenstanders zich grote zorgen. Een buurtbewoner bij de beoogde locatie aan de Balfourtlaan verzet zich fel tegen de plannen. Hij zegt: hoe ver wil je gaan in dit land? Je kunt niet oneindig blijven opvangen. In het buitengebied van Ruurlo wordt gewaarschuwd voor zogeheten asfaltcowboys. Gistermiddag kwam een onbekende man in een witte sedan met een opvallend buitenlands kenteken ongevraagd het erf van een woning opgelopen. Hij keek rond, claimde uit Schotland te komen en bood direct asfalt te koop aan. De bewoner vertrouwde de zaak niet en stapte naar de politie. En die adviseerde om ook buurtgenoten alert te maken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Michael Jackson. Dirty Diana, die wordt nog regelmatig wel eens aangevraagd hier bij Regio 8. Als een van de favorieten van Wacko Jacko. Dus bij deze, mocht je dat ooit gedaan hebben. Deze was speciaal voor jou op deze dinsdagmorgen. Misschien heb je het nieuws meegekregen uit de gemeente Aalten. Want Aalten heeft 3 locaties gepresenteerd waar waarschijnlijk asielzoekers worden opgevangen in de toekomst. Op dit moment voldoet de gemeente Aalten namelijk niet aan de spreidingswet. Ja, en dat moeten ze wel vanuit Den Haag, wordt dat in ieder geval gezegd. En daar komt dan ook snel verandering in als het aan het college ligt. Maar hoe denk jij erover? Misschien woon je of werk je in Aalten? Of heb je daar familie of vrienden wonen? Heb je daar een mening over? Vind je het oké? Of zeg je van, nee, tot zover en niet verder. Hoe denk je erover? Asielzoekers, nog meer asielzoekers, ook in die regio in Aalten. Laat het even weten, ik ben benieuwd hoe jij erin staat. 0647 470022. Tina Turner.

Duran Duran voor de liefhebbers. En dat zijn er nogal wat, heb ik begrepen. Is there something I should know, zo heet het liedje. En daarvoor Teddy Swims. Ik sprak, wat was het gisteren? Ja, gisteren een goede vriend van mij, die is verhuisd. Maar voor een tijdje naar Curaçao, die werkte ook bij een radiozender. Hij zegt tegen me, ja, ik deed gisteren een programma. Opeens werd dat gestopt. Stroom was uitgevallen. Dat zit dus, dat radiostation op Curaçao. En ja, dat gebeurt daar wel vaker. Mensen zijn er al een beetje aan gewend. Hier in Nederland, bedoel, ik lees het ook hier in de Achterhoek, zijn heel vaak momenten dat de stroom uitvalt. In 1, 2 of 3 straten. En dan is het meestal na een uurtje of 3 wel opgelost. Maar wat als de pleuris uitbreekt voor een paar dagen? Ben je daarop voorbereid? Want ja, het kabinet roept het al zo vaak, hè. Schaf nou zo'n noodpakket aan. Maar heb je dat ook in huis? He, dat je 25 kilo aardappels in een tas hebt staan of zo. En wat melk die je heel lang goed kan houden. Dat soort zaken. En een radiootje en een zaklamp. Heb je dat? Of zeg je, joh, wat een flauwekul. Tegen die tijd komt het wel goed. Want ja, het moet gezegd worden. Het kan een keer zo zijn dat we gewoon 3 dagen, misschien wel langer, zonder stroom zitten. En ik heb het niet over oorlogen, dat soort zaken, maar gewoon, er wordt zoveel gretig gebruik gemaakt van het stroom, ook in de Achterhoek, dat we binnenkort daarvoor kunnen staan. Hoe denk jij daarover? Heb je een noodpakket of zeg je van, hou op joh, dat komt wel goed tegen die tijd. Geef even een reactie. Ja, oké. Okay. Een appje. Even zo tussendoor, even een appje sturen. 06-4747-0022.

0: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol, een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis. Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
5: Hit it.

0: Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
1: AR staat voor Agroniek Rijnvallei. En kijkt met optimisme naar de toekomst. En begrijpt dat huidige bedreigingen de kansen van morgen zijn. Als coöperatie staat AR naast agrarische ondernemers. Delen hun belangen en faciliteren hun groei. Met expertise en snel handelen bieden we de sector ook in de Achterhoek perspectief. Wat de toekomst ook brengt, AR is er klaar voor. Kijk ook eens op arwebshop.nl.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Veilig Thuis waarschuwt dat het meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling niet meer tijdig kan verwerken. Mensen wachten gemiddeld ongeveer 2 maanden voordat hun melding wordt opgepakt. Volgens de organisatie nemen de meldingen toe, worden situaties ingewikkelder en loopt de jeugdzorg vast. Acute onveiligheid krijgt wel direct aandacht. Veilig Thuis vraagt het kabinet om extra geld voor personeel en betere samenwerking. Minister Sterk wil eerst de knelpunten bespreken en heeft nog geen extra geld toegezegd. Medische hulp voor de Amerikaanse Christa Pike liep vertraging op na haar mislukte executie, doordat de alarmcentrale twijfelde aan de echtheid van de melding. Dat blijkt uit vrijgegeven opnamen, meldt persbureau AP. De beller kon geen verificatiecode geven. Pas ongeveer 1/2 uur na de eerste oproep bevestigde de gevangenis dat hulp nodig was. Pike overleefde op 30 september 2 injecties die haar moesten doden. Tennessee heeft verdere executies opgeschort in afwachting van onderzoek. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dit jaar 3,1% groei van de wereldeconomie. Dat is iets meer dan de 3% die het fonds in juli voorspelde. Investeringen in kunstmatige intelligentie helpen de gevolgen van de energiecrisis op te vangen. Toch waarschuwt het IMF voor toenemende risico's door de oorlog in het Midden-Oosten en hoge schulden. Voor de eurozone is de groeiverwachting verhoogd naar 1,1%. Volgend jaar verwacht het fonds wereldwijd 3,4% groei. Amerikaanse federale agenten hebben het huis doorzocht van het democratische congreslid Ilhan Omar. Omar, een uitgesproken criticus van president Trump, spreekt van politieke intimidatie. Democratische partijgenoten veroordelen de timing 3 weken voor de tussentijdse verkiezingen. Trump zegt niets met de huiszoeking te maken te hebben. Omar stelt dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.
5: Tot zover het radionieuws.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Op zakenreis in de

vakantie of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: warmteservice.nl.
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
4: In de Achterhoek regelen we het samen.
5: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
6: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
7: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
8: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Marcel Vermeer.
11: Ja, ze hebben ook overal een dag voor verzonnen. Vandaag de strenge dresscode dag. Dus kijk nog 2 keer in je klerenkast wat je gaat aantrekken. Het moet netjes zijn. Als je eraan wil voldoen.

is de energie van Blondie met Debbie Harry. Leuke dame, hè? Als je die oude foto's ziet van Debbie Harry, niks mis mee. En dan zeg ik het eigenlijk nog zachtjes. Even kijken naar het verkeer in de regio. Op dit moment een file op de A12. Dat is de Duitse grens naar Arnhem. 7 kilometer tussen Beek en Duiven. Daar sterkte daar. Nog eentje gezien op de N317. Doetinchem naar Dieren. Dikke 2 kilometer stilstaan tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348. En de N810, dat is Zevenaar naar Duiven. Bijna 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. Tussen Zevenaar en de aansluiting met de A12.

0: Dit is regio 8. Dus even bellen met de taxidienst. Dus even kijken of die in de buurt is. Of je ook zou willen opnemen. Goh, dan bel je toch in de regio. Dat duurt me toch lang voordat de telefoon overgaat. Dit is wel grappig, weet je wat? Ik bel gewoon even opnieuw. Dus even, daar kun je bijna meedenken wat ik nou voor nummer bel. Er zijn mensen die weten dat te achterhalen, maar ik denk dat het heel lastig wordt. Ik heb dat heel snel gedaan namelijk. Dus we gaan dat even opnieuw proberen. We bellen met de taxicentrale in de regio Doetinchem. En daar zit hij op de post of in zijn busje. Heini Peters. Ja, ja. Zou die nog op twee oren liggen? Dat zou ook nog kunnen natuurlijk, hè. Gezellig. Ligt de telefoon eruit, jongens? Wat is er aan de hand? Moet ik even naar de telefoon staan lopen? Moet ik een kaartje kopen? Die hele telefoon is hartstikke dood. Ja, ik kan er tegenwoordig gewoon om lachen. Als dit soort dingen gebeurt, ik, joh, 36 jaar geleden zou ik zeggen...
1: Goedemorgen, meneer.
0: Nou ja, hij is er gewoon. Wat ben jij laat, jongen. Ja.
1: Ja, ik hoorde je op de radio, maar ik hoor... De bel ging nog niet rinkelen.
0: Nee, er ging helemaal geen belletje bij jou rinkelen, maar ik heb je aan de telefoon. Ja, ik draai ondertussen even een liedje. Hè. Kun je even nadenken over wat je zou willen zeggen over het verkeer in de regio? Neem even een lekker bakje koffie en bemoei je even met de klanten. Dat komt helemaal goed. Spreek ik je zo, hè?
1: Ja, is goed.
0: Altijd enthousiast, die bal is mooi, hè? Heini. En dit is een vlak

0: Even kijken in de wachtkamer van regio 8. Er zitten wat mensen te wachten. Tot ze worden geholpen. Net al aan de balie geweest als Heinie. Heinie, je mag opstaan. U kan verder. Komt u maar.
1: Jazeker. Jazeker. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, jongen. Zo, goed geslapen vannacht?
1: Ja, ik wel. Ja,
0: ja, ik wel. Ja, ik niet. Nee. Zal ik eens even heel persoonlijk worden? Ja, ik heb ooit bij een radiostation gewerkt, een nationale zender. En die doen het nog steeds erg goed. En dan was het de bedoeling dat je altijd heel persoonlijk werd. Dus over jezelf gaan zitten ouwe hoeren. Zo heb ik vorige week, ik vertel het gewoon dat ik een heftig ongeluk heb gehad op de A18. Nou, dat is heel tof om dat te kunnen vertellen, want dan komen er ook reacties op. En dat is mooi voor de verwerking, zodat ik elke dag toch deze ochtendshow kan doen. Want dat gaat niet, je niet in de koude kleren zitten uiteraard. Maar het andere wat ik wilde vertellen is dat ik nog wel eens last heb van apneus. Ken je dat?
1: Ja, ja, dat ken ik.
0: Wat is dat dan?
1: Dat is een slaap, ja, een ademhalingstoornis als je slaapt.
0: Ja, precies. Dat je gewoon even, nou ja, ik wil niet zeggen minutenlang, maar een tijdje gewoon niet ademt. Dat als er iemand naast je ligt, dat je denkt van, wat? Die ademt niet meer. Moet ik even een rotschop geven of zo? Nee, uiteindelijk krijg je wel een prikkel weer. Maar goed, dus daardoor word ik best wel vroeg wakker. Dus ik had deze ochtendshow ook al om 5 uur kunnen starten. Ja. Maar goed, hartstikke wakker, dat maakt niet uit. Het is bijna 8:30. Kijk, Gerrit Vossen zit ook al een beetje te wachten. Dus we moeten een beetje tempo maken, hij niet. Wat zijn de problemen op het wegdek in de regio?
1: Nou, op dit moment heb ik nog geen problemen gezien. Het is wel natuurlijk in Doetinchem de markt, hè. Het is dinsdag.
0: Ja.
1: En ja, de Liemersweg in Doetinchem, als je daar de foto wil, dan moet je daar iets sneller rijden dan 50 km per uur.
0: Ja, die blijft daar staan, hè, die paal. Dus ze blijven daar maar flitsen, want je riep het vorige week volgens mij ook al.
1: Ja, hij staat er nog.
0: Liemersweg in Doetinchem, daar moet je vooral oppassen.
1: Ja, daar moet je oppassen.
0: En hoe hard mag je daar eigenlijk? Wat is de 30 of 50 daar?
1: Dat is 50.
0: 50, oké.
1: Ja.
0: Dan heb je nog een marge van geloof ik 3 of 4 kilometer, maar je moet echt niet harder dan 54, want dan ben je de pineur.
1: Ja, dan ga je op de foto.
0: Dan ga je op de foto, oké. Dan krijg je een bom. Hey, dankjewel man.
1: Oké,
0: nog even een liedje uit Doetinchem. Ja, want deze mensen komen uit Doetinchem, de Gigantjes. Ja.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
3: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het buitengebied van Ruurlo wordt gewaarschuwd voor zogeheten asfaltcowboys. Gistermiddag kwam een onbekende man in een witte sedan met een opvallend buitenlands kenteken ongevraagd het erf van het woning opgelopen. Hij keek rond, claimde uit Schotland te komen en bood direct asfalt te koop aan. De bewoner vertrouwde de zaak niet en stapte naar de politie. En die adviseerde om ook buurtgenoten alert te maken. Inwoners uit het buitengebied van Bargem verzetten zich fel tegen de komst van een reusachtig zonnepark. Gisteren lieten zij hun bezwaren horen bij de rechtbank in Arnhem. Volgens omwonenden tast het megazonneveld het oude cultuurlandschap aan en zorgt het voor extra stroomnetproblemen. Beide partijen lieten gisteren experts aan het woord bij de rechtbank in Arnhem. De bestuursrechter doet over 6 weken uitspraak. De gemeente Aalten heeft 3 mogelijke locaties gepresenteerd voor een nieuw asielzoekerscentrum. Op dit moment voldoet Aalten nog niet aan de eisen van de spreidingswet, maar als het aan het college ligt, komt daar snel verandering in. Onder de inwoners zijn de meningen, net als in de rest van het land, sterk verdeeld. Maar voorstanders zoals inwoner Jurgen Selling het initiatief steunen, maken tegenstanders zich grote zorgen. Een buurtbewoner bij de beoogde locatie aan de Balfourlaan verzet zich fel tegen de plannen. Hij zegt: hoe ver wil je gaan in dit land? Je kunt niet oneindig blijven opvangen. Achthoek Pride viert het 5-jarig bestaan met een primeur, de allereerste Achthoek Pride Walk. Ongeveer 130 deelnemers trokken door Doetinchem om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Volgens een van de deelnemers zou het veel wenselijker zijn als zo'n initiatief niet nodig was.
14: Het ziet er heel feestelijk uit, maar wat er eigenlijk achter zit is jaren vechten, jaren angst. En ook gewoon bewust maken dat wij er mogen zijn, wij niemand kwaad doen. En wij ook net zo normaal zijn als mensen die misschien niet queer of trans zijn.
13: Eigenlijk zou de regenboogtocht al tijdens de Pride maand worden gehouden, maar werd toen vanwege de extreme hitte afgeblazen. Met de actie hopen de deelnemers vooral op meer bewustwording en begrip in de regio. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
15: Oké, dankjewel. Dat is Bart Meijer, die elke dag hoort in de ochtend.

0: Gerrit Vossers, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eens even kijken of ik de juiste samenvatting heb voor deze dinsdag. Grijs, grauw, weinig zon, maar niet koud.
2: Nee, dat klopt. En er valt een spatje regen.
0: Oké, okay. Ja. Goed. Dan straks om 9:30 weer in het kort.
2: Ja, dat is prima.
0: Dan heb je €2,50 weer verdiend. En dan vanmiddag om 5:30 bij Veerle den Hartog.
2: Ja.
0: Vind je het goed zo?
2: Ja, dat is prima.
0: Als jij het goed vindt, dan kap ik... Nee, joh. Doe je praatje. Dan zit iedereen op te wachten natuurlijk.
2: Ja. Nee, het is wat je al zei, het is niet koud vanmorgen. Want gisteren hadden we temperaturen, die zaten in ieder geval in het zuiden onder het vriespunt op klomphoogte tot -2 graden. Maar vanmorgen begonnen we al met een graad of 8 tot 9 en op dit moment is het 12 graden. Maar als je buiten loopt en je hebt nog een t-shirtje aan, dan voel je wel wat druppeltjes op je arm zo nu en dan vallen. En als je naar boven kijkt, is er alleen maar bewolking aanwezig en dat blijft de dag door ook wel zo. Er komen wel wat opklaringen, maar dat is eind van de dag pas in het westen van het land. Een beetje regen zo nu en dan, maar droge perioden zullen overheersen. Al zal later op de middag de neerslag ietsjes intensiever worden. En ook begin van de avond kan dat zo zijn. Maar ondanks de bewolking zou het nog wel 18 graden kunnen worden met een matige zuidwestenwind. De aangevoerde luchtsoort is wel bijzonder zacht. Ja, en vanavond dus nog een spatje regen. Maar daarna volgen er opklaringen en dan komen nacht koelt het wat meer af naar 7, 8 graden. En morgen, ja, dan hebben we in de ochtend de zon er al meteen bij. In de middag wel wat wolkenvelden, maar het blijft in ieder geval droog. En die temperatuur die komt elke keer iets hoger uit. Morgen dan kunnen we 18, 19 graden verwachten. En donderdag hebben we een evenbeeld van de woensdag en dan wordt het 19 tot 20 graden. Vrij rustig weer, weinig wind uit de meest zuid- tot zuidwestelijke richtingen. Maar vrijdag dan, is het ook lange tijd droog, neemt later op de dag de bewolking toe. En dan valt er in de avond wat regen en ook in de nacht naar de zaterdag. En dan wordt het ook iets minder zacht met temperaturen die in het weekend zo rond de 15, 16 graden liggen. Maar verder blijft het ook nog wel rustig. En na het weekend, ja, dan komt de zon er ook weer wat meer bij. De wind die gaat om naar oost- tot noordoost richtingen. En dan wordt het 's nachts ook kouder. En overdag een graad of 15, 16 met de zon erbij. En dan, ja, de neerslagkansen die zijn eigenlijk vanaf het weekend ook weer heel erg klein.
0: Hoe groot is de krapkans 's ochtends vroeg? Voor je vooruit? Even voor de duidelijkheid.
2: Nou ja, van de muggen hebben we in ieder geval geen last meer. Daar hoeven we niet om te krabben. Maar als je de auto bedoelt, dan... Ja, ik denk in de loop van de week, dan gaan we richting 4, 5 graden. En dan neemt de kans op vorst aan de grond wel wat toe. Maar ik denk het, als je de ruitenwisser aanzet, dat het in eerste instantie allemaal weg is.
0: Ah, dat is mooi. De herfstvakantie wordt lekker, maar een stukje frisser. Dat is het enige. Oké, nou, dankjewel. Straks in het kort, ik zei het al, om 9:30. Dankjewel, Gerrit.
2: Goed gaan.

0: The Boys van Thin Lizzy. The Boys are back in town. 9:15, goedemorgen op de 13e. Heb je hem al gezien? Iemand die rondloopt met een hele aparte bril. Zo'n bril waarvan je zegt, hey, die ziet er leuk uit. En als je dan beter kijkt van, hey, wacht even. Wat kijkt die persoon apart? En waarom zet hij die bril niet af? Op plekken dat je denkt, hier schijnt geen zon. Het zijn de zogeheten gluurbrillen. Heb je al iemand gezien die er eentje op had? Of heb je er zelf ook eentje?
1: Ja.
0: Met die bril kan je namelijk een hele hoop. Er zit een camera in. Dat is een verdomd goede camera ook nog. Een microfoontje. Je kan dus gewoon ergens rondlopen. Waar dan ook. En dan kan je beelden schieten. En anderen hebben dat dus niet in de gaten. Jij hebt dan die bril op. En dan kan je daar gewoon een gesprek mee voeren. En die weet van niks. Dat kan dus overal. En bij de ziekenhuizen in Oost-Nederland hebben ze al bedacht van, dat willen we dus niet meer. Bijvoorbeeld in Twente, maar ook in de Achterhoek, in Doetinchem en in Winterswijk zeggen ze al, weg met die omstreden AI-bril van Google. Het is een hele stoere bril. Maar waarom is die bedacht? Dat vragen we dan ook af. Ooit heeft iemand gedacht van, ja, die bril is dus te maken. Hè? Je cameraatjes kan je heel klein maken. Die kan je in het montuur van een bril verwerken. Maar waarom wil iemand dat? Ja, als je inspecteur bent, hè, en je wil iets onderzoeken, ik kan het me voorstellen. Maar gewoon de gewone burger. Ja, we zijn allemaal nieuwsgierig. Maar ik denk dat je het ermee eens bent, hè, dat ze bij de ziekenhuizen dat bijvoorbeeld niet willen hebben, dat iemand daar binnenkomt met zo'n bril. Nee, je ziet het bijna niet meer. Dat cameraatje zit er zo goed in verborgen. Je ziet het niet meer. Hoe denk jij erover? Mogen we die bril gewoon opzetten zo af en toe? Hè? Of zeg je van flauwekul, doen we niet. Dat kan helemaal niet. De privacy, die komt in het geding. Laat het even weten hoe je erover denkt. Ben benieuwd. 0647 470022.

Het is alweer een tijdje geleden dat we van hem afscheid moesten nemen. Deze man uit Italië, Robert Miles. En zijn muziek scoorde heel goed halverwege de jaren 90. Zelfs nummer 1, Children was dit. En over muziek gesproken. Ben je een beetje muzikaal? Dat mag zelfs op de blokfluit. Of misschien zit je wel in een bandje. Of ben je zanger of zangeres? Zit je achter een drumstel? Heb je iets met muziek, dan ben je hartstikke welkom in deze ochtendshow. Op vrijdag tussen 9 en 10 kan je hier gewoon live optreden. Of je kan je eigen demo meenemen, wat je zou willen. Gewoon even een babbeltje. En dan zet ik jou hier op een podium neer. Kost je verder niets, alleen even naar de studio komen. En wie weet word je een groot talent voor de rest van het land. Zou zomaar kunnen. Dus heb je iets met muziek, ben je best wel goed. Zeggen andere mensen dat ook tegen je. Laat van je horen, je bent meer dan welkom in deze ochtendshow op vrijdagmorgen. Nou, je kan het handigste even een mailtje sturen. Marcel@regio8.nl. En vertel even wat je daar precies doet. Waar je dan zo goed in bent. Misschien doe je het wel met een heel team. Het kan ook een koor zijn, hè? Dat maakt allemaal niet uit. Hartstikke welkom. Marcel@regio8.nl.

0: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Let's go! De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4000 extra voordeel.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
6: Nu superdeelige
4: opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4000 extra voordeel.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow.

0: plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
3: Wil je lief zijn voor je smartphone of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
6: Goed plan, zonneplan.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op Regio 8. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog dreigt binnen 2 weken failliet te gaan als aanvullende financiële steun uitblijft. Dat zeggen de directie en de Raad van Toezicht. Volgens het centrum komen daarmee de zeehondenopvang en 40 banen in gevaar. De verhuizing naar het nieuwe gebouw bracht onverwachte kosten met zich mee, terwijl de reserves al beperkt waren. De provincie Groningen en gemeente Het Hoge Land willen geen verdere financiële steun geven. De ANWB verzet zich tegen de Belgische plannen voor een tolvignet. Volgens de Telegraaf willen de Belgische autoriteiten het vignet in mei volgend jaar invoeren. De kosten kunnen oplopen tot €125 per jaar. In een peiling onder ANWB-leden vindt 80% dat de Benelux tolvrij moet blijven. De organisatie brengt dat standpunt over aan Belgische politici en vraagt de Europese Commissie de plannen te beoordelen. Het gaat om voorgenomen maatregelen. Supermarkten verlagen de prijs van stroopwafels fors om klanten te trekken. Bij Dirk kost een pak van 12 stroopwafels van bakker Joop inmiddels 38 cent, ongeveer 3,2 cent per stuk. Ook andere ketens bieden goedkope stroopwafels aan. Met zulke lokkertjes willen supermarkten hun imago als goedkope winkel versterken, schrijft het AD. De Friese keten Poyes doet bewust niet mee en houdt de prijs op €1,15. De keten noemt de prijs strijd ongezond. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden.
9: Tot zover het radionieuws.
10: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De Kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag.

0: Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
4: Het is toch wel 50 tinten grijs vandaag, zegt. Dat blijft nog wel even zo. Hey, een file op de A12, Duitse grens naar Arnhem. 6 kilometer tussen Kroop en

0: geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans

0: Show Me Love, Robin S. Dit is Regio 8, zo. Goedemorgen. Even bellen, hoor.
1: Begin je dag goed.
0: Ik overval iemand wel. Die is aan het werk namelijk nu, dus ik denk ik ga toch even proberen te bellen. Als het niet kan, dan neemt hij niet op.
2: Met Mark.
0: Hij neemt wel gewoon op, want het is geen voicemail, gok ik.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, goedemorgen. Met de radio hier zo uit de regio.
2: Ja.
0: Ja, je zit achter het stuur.
2: Ik zit niet achter het stuur.
0: Dan doe je het goed, want je bent rijinstructeur. Want als je achter het stuur zit, dan heb je een enorme ingreep. Dan zit je op de schoot van je kandidaat. Dat kan nooit de bedoeling zijn, denk ik.
2: Nee.
0: Hey, ik zag laatst een reportage op televisie. Die ging over rijinstructeurs. Bij Kassa ging het erover. Dat consumentenprogramma van BNNVARA. Misschien heb je dat gezien.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Je moet best wel een pittige opleiding doen om dat beroep te doen wat jij doet, jongen.
2: Ja, dat is zeker pittig.
0: Ja, is geen kattenpis. Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. Wat vond je zelf het moeilijkste?
2: Het is dan wel die praktijk, denk ik. Ja.
0: Ja, want die praktijk, ja, die verandert elke minuut. Ik had vorige week zelf in gedachten met het ongeluk, maar dat kan alle kanten op. Oh, jongens, wat ben ik blij dat er verder niemand in de auto zat. Ik zal het er niet meer over hebben, maar ik ben blij dat ik het radioprogramma nog kan presenteren. Hey, maar wat betreft het verkeer, je komt van alles tegen. Zijn er nog problemen op wegen dat je denkt, daar moet je vooral even niet naartoe, want dan heb je enorme vertraging?
2: Nee, eigenlijk moet het niet. Nee. Ik heb wel gezien dat de Europaweg weer dicht gaat.
0: De Europaweg in Doetinchem, denk ik?
2: In Doetinchem.
0: Ja, zeker. Waarom gaat hij dicht?
2: Vanaf de 18e gaat hij weer even dicht.
0: Je weet de reden niet?
2: Ik weet het niet, nee. Geen idee.
0: Nee, misschien hebben mensen een feestje of zo, dat ze de boel afsluiten. Dat kan.
2: Ja, dat kan ook. Ik
0: denk niet dat de reden is, maar dat zal. Meestal heeft dat met bekabeling te maken. Dus ga het even zoeken. Dus maar vanaf de 18e. Duurt nog een paar dagen. Ik ga het even uitzoeken hoe het zit, wat de reden daarvan is en hoe lang het dan precies gaat duren. En maar verder kan je overal lekker doorrijden, begrijp ik.
2: Ja, hier wel. In Dinxbouw is het lekker rustig.
0: Trouwens, ze zoeken in Nederland nog steeds de Sinterklaas, hè? De opvolger van, dan moet ik officieel zeggen, de assistent van Sinterklaas, hè, voor de duidelijkheid.
2: Assistent, ja.
0: Maar jouw stem, jij zou, die zou goed zijn. Die zou meer dan goed zijn. Ja, die lag alleen al. Ja. Dat is toch gewoon Sinterklaas, joh. Dit is toch geweldig. Nu nog rijinstructeur binnenkort Sinterklaas van Nederland. Wat geweldig. En dat ik die nu aan de telefoon heb. Nou, dag hoor.
2: Dag.
0: Dag.

stem van Mark Ember. Er komen leuke reacties op deze plaats. Nou, dankjewel onder andere aan Dirk en André die een reactie stuurden van... wat een lekker liedje dit. Ah, mooi. Mark Ember. Hey, vanmiddag bij Regio 8 hoor je Veerle den Hartog. Luister nu het nog kan, want ze neemt binnenkort afscheid. Ze is te horen tussen 3 en 6. Bij de omroep hier.

Als je leuke plannen zou willen maken voor de herfstvakantie, misschien wel met je gezin of bij goede vrienden, dat je denkt, kan ik erop uitgaan, wordt het pokken weer. Nou, eigenlijk wordt het best wel lekker weer, wel een stukje frisser vanaf volgende maandag. Maar ja, de zon die gaan we veel vaker zien, dat geldt trouwens ook vanaf morgen. En zeker vanaf donderdag. Vandaag is een beetje een grijze dag. Dat hakt er zo tussenin. Misschien vanmiddag wat zonnestraaltjes. Het zal niet zoveel naam hebben. Helaas. Maar de temperatuur is 18 graden. Dat is ook wel lekker natuurlijk. Het laatste nieuws hoor je zo direct met Bart Meijer.

0: calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campina-melk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Maak van je muur een echte eye-catcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Aalten heeft 3 mogelijke locaties gepresenteerd voor een nieuw asielzoekerscentrum. Op dit moment voldoet Aalten nog niet aan de eisen van de spreidingswet, maar als het aan het college ligt, komt daar snel verandering in. Onder de inwoners zijn de meningen, net als in de rest van het land, sterk verdeeld. Maar voorstanders zoals inwoner Jurgen Selling het initiatief steunen, maken tegenstanders zich grote zorgen. Een buurtbewoner bij de beoogde locatie aan de Balfourtlaan verzet zich fel tegen de plannen. Hij zegt: hoe ver wil je gaan in dit land? Je kunt niet oneindig blijven opvangen. Inwoners uit het buitengebied van Barchem verzetten zich fel tegen de komst van een reusachtig zonnepark. Gisteren lieten zij hun bezwaren horen bij de rechtbank in Arnhem. Volgens omwonenden tast het megazonneveld het oude cultuurlandschap aan en zorgt het voor extra stroomnetproblemen. Beide partijen lieten gisteren experts aan het woord bij de rechtbank in Arnhem. De bestuursrechter doet over 6 weken uitspraak. In het buitengebied van Ruurloop wordt gewaarschuwd voor zogeheten asfaltcowboys. Gistermiddag kwam een onbekende man in een witte sedan met een opvallend buitenlands kenteken ongevraagd het erf van het woning opgelopen. Hij keek rond, claimde uit Schotland te komen en bood direct asfalt te koop aan. De bewoner vertrouwde de zaak niet en stapte naar de politie. En die adviseerde om ook buurtgenoten alert te maken. Achthoek Pride viert het 5-jarig bestaan met een primeur, de allereerste Achthoek Pride Walk. Ongeveer 130 deelnemers trokken door Doetinchem om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Volgens een van de deelnemers zou het veel wenselijker zijn als zo'n initiatief niet nodig was.
14: Het ziet er heel feestelijk uit, maar wat er eigenlijk achter zit is jaren vechten, jaren angst. En ook gewoon bewust maken dat wij er mogen zijn, wij niemand kwaad doen en wij ook net zo normaal zijn als mensen die misschien niet queer of trans zijn.
13: Eigenlijk zou de regenboogtocht al tijdens de Pride-maand worden gehouden, maar werd toen vanwege de extreme hitte afgeblazen. Met de actie hopen de deelnemers vooral op meer bewustwording en begrip in de regio. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
15: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
16: De rest van de ochtend hebben we ook veel bewolking. Het kan nog een spatje regen vallen, maar de meeste plaatsen blijft het droog. En vanmiddag is het in eerste instantie ook droog. Later op de middag dan valt er wat lichte regen of een buitje. Temperatuur loopt voor die tijd nog op naar 17 graden. Vanavond in eerste instantie nog een licht buitje. Daarna klaart het helemaal op en komende nacht is het helder. En dan koelt het af naar een graad of 8. En woensdag en donderdag hebben we een paar prima dagen met flink wat zon. Ook wel wat wolkenvelden in de middag, maar het blijft droog. Temperaturen lopen op naar een graad of 18 op de woensdag en 19 tot 20 graden op donderdag. Vanaf vrijdag neemt de kans later op de dag weer toe op een bui. Maar veel neerslag wordt er in ieder geval de komende dagen niet verwacht. Want in het weekend lijkt het weer droog te gaan verlopen. Temperaturen komen met 16 graden wel wat lager uit.

Spirit in the Sky aan het begin van de jaren 70. Dit is Regio 8. Ik speur even met je mee op de site regio8.nl... of op de Facebookpagina van Regio 8. Wat vind je daarvoor in nieuws? Nou, het gaat onder andere over een juwelierszaak in Gaanderen... die het afgelopen weekend doelwit was van een ramkraak. Lees het verhaal daarachter. En de flexflitser aan de Liemersweg in Doetinchem... die gaat weer verhuizen. Joh! Ga gezellig mee met de flexflitser. Dat wil je toch ook niet weten? De flexflitser is ook een rot woord. Maar waar gaat hij dan naartoe? Nou, dat lees je dus bijvoorbeeld op regio8.nl. Ik kreeg net van Astrid. Astrid Jacobs uit Doetinchem een berichtje van... Ze zegt, hey, zou je een liedje willen draaien van Jan de Hoop? Nou, Jan de Hoop. Je kent hem nog, hè, als nieuwslezer bij RTL. Ik werk regelmatig met Jan de Hoop samen, bij een andere omroep. Maar ik weet een hoop van Jan en ik weet ook dat hij niet kan zingen. Dus, Astrid, is niet goed. Nee, ik denk dat jij Jan ten Hopen bedoelt. Die kan wel zingen. Die had één aardige hit. En die had hij aan het begin van dit jaar, 80 zat geweest. Hè? Ja, dat is dit liedje. Dat ging je zo mee. Jij bent alles, Jan ten Hopen. De Regio 8. Yeah.

0: Republic, Chasing Paradise. Hey, goedemorgen. Lukt het allemaal een beetje vanochtend? Dat je denkt, wat een lekkere ochtend met mijn collega's. Of misschien nog wel lekker thuis. Eén persoon die ligt in ieder geval nog in zijn nest. Ik mag het zo zeggen. Dat is Henk. Henk Cornelissen uit Gaanderen. Die stuurt net een berichtje. Joh, ik lig nog lekker in mijn bed. Ik ben gewoon vandaag vrij. En het is toch, ja, grijs weer. Waarom zou ik eruit komen? Ja, als je ligt te genieten daar. Ik zou zeggen, hou de radio in ieder geval aan. Dat is prettig, hè? De hele dag regen je acht. Hartstikke top. Ik draai zo even een liedje voor je, Henk. Mensen sturen ook overal een berichtje voor. Dat vind ik wel mooi. 0647-470022. Hey, dan gaan we naar onze redacteur van Achterhoeknieuws.nl. Dat is Meindert Bussink. Hij schuift even aan om je de update te geven voor deze dinsdag de 13e. Wat betreft die site. Dat is ook een hele mooie. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen meteen in Aalten, want Geert Wevers, 65 jaar, van AVA 70... die begon 20 jaar geleden een website over hardlopen in de Nederlands-Duitse grensstreek. Van 3 bezoekers per dag groeide de animo eerst naar 10, later 100... en iets later weer 500 bezoekers per dag. Intussen staat de teller op meer dan 6,5 miljoen views. In gesprek met de hardloopliefhebber uit Aalten die een platform biedt... maar iedereen die tekst en foto's aanlevert, enorm bedankt voor hun support. Zonder hen bloedt de site snel dood. Dat schrijft er correspondent Remco Albering deze week in onze krant Aalten Verruut. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En Remco schreef nog een stuk, maar dan over Ulft, over de racecoureur Wouter Jansen. In de Mazda MX-5 Cup is hij vervroegd en onverwachts tot einde gekomen. De Ulftenaar die lange tijd het klassement aanvoerde, had in de wedstrijd van vorige week een akkefietje op de baan in Zandvoort, waarvoor hij werd bestraft. Een onterechte straf, oordeelde coureur die zijn weg tussen de duinen vervolgde, kostte hem de wedstrijd, waardoor hij zijn topklassering verloor. Na een week er goed ziek van te zijn geweest, doet Jansen nu zijn verhaal over een beladen weekend in onze krant De Gelderse Post en is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/sport. En blijven we even in Ulft, want het was druk, gezellig druk. Afgelopen zondag tijdens de open dag van oudheidkundige vereniging gemeente Genderingen in het Ketelhuis en het oerlokaal op het Dru in het Striepark. De OVGG is het kenniscentrum voor de historie van de voormalige gemeente Genderingen. Alle 8 werkgroepen die presenteren zich voor een talrijk publiek dat nieuwsgierig van presentatie naar demonstraties struinde. Ook voorzitter Theo Tijtink was uiteraard aanwezig en werd regelmatig aangesproken. Hij sprak van een geslaagde dag, schrijft hij correspondent Marcel van Berkum deze week in onze krant De Gelderse Post. En is ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. Dat was het weer. Ik hoor dat je weer mensen oproept om muziek te komen maken in de studio. Heel goed. Gewoon doen, gewoon proberen. Ik kom binnenkort zelf ook met een akoestisch solo dingetje. Dus daar zul je nog wel meer over horen. Oké, tot zover. Yo, tot morgen.
0: Ja, wat goed man. Dankjewel Meindert voor je update voor de site achterhoeknieuws.nl. En wat betreft de muziek. Ja, je bent meer dan welkom. Het is wel even geleden dat je hier geweest bent in de studio voor een eigen optreden. Maar inderdaad, als je nu zit te luisteren en je heet geen Meindert Bussink, maar je denkt, ja, maar ik ben wel goed. Misschien wel op een blokfluit, een mondharmonica. Ja, dat kan natuurlijk ook. Of je zit in een bandje, in een koor. Ben je muzikaal best wel oké. Hartstikke goed zelfs. Nou, laat het weten. Of je kent iemand die top bezig is. Laat het weten. Een gratis optreden kan je hier krijgen in de studio bij Regio 8 op vrijdagmorgen. Je moet dan even een mailtje sturen. Dat is het handigste. Zet even wat gegevens van jezelf erin. En je ervaring, wat je allemaal kan. En ook wat je niet kan, misschien nog wel. 0647-470022 is het appnummer. Kan je gebruiken, maar mailen is misschien handiger. Marcel@regio8.nl. Op vrijdagmorgen lekker muzikaal bezig zijn. Every

De Fab Four. Nou, Tristan Shout, regio 8. Bijna het einde van deze ochtendshow. En goed nieuws, geen file op de A18 en op de A12. Je kan overal lekker doorrijden. Wel een melding net van Mark, onze rijinstructeur. Die zegt het volgende. Er staan weer verkeersregelaars op de kruising van de Kennedylaan en de Rozengaardseweg. Ik gok dat dat dan doet een gemis. Ja, dat staat er niet bij, maar dat denk ik dan wel. Het zijn mensen in opleiding, dus alle respect daarvoor. Ja, ik heb ook wel eens een tijdje moeten wachten. Dan zijn ze druk bezig. En dat was dan waarschijnlijk een van hun eerste lessen. En dan moet je dus de straat op. Dat is verdomd lastig om dat verkeer te regelen, zeg maar. Dus rustig aan. Ja, het is even balen. Hè? Maar zie het maar gewoon alsof er een verkeerslicht kapot is. Want dan moet je ook even wachten. Daar komt het op neer. Dus het probleem zit bij de kruising Kennedylaan Rozengaardseweg. Dan moet je even wachten voor de verkeersregelaars in opleiding. Zo direct veel muziek voor je tussen 10 en 12. Het zijn mensen in opleiding, dus alle respect daarvoor. Ja, ik heb ook wel eens een tijdje moeten wachten. Dan zijn ze druk bezig. En dat was dan waarschijnlijk een van hun eerste lessen. En dan moet je dus de straat op. Dat is verdomd lastig om dat verkeer te regelen, zeg maar. Dus rustig aan. Ja, het is even balen. Hè? Maar zie het maar gewoon alsof er een verkeerslicht kapot is.

0: Jetta Grip. En we zitten in de Achterhoek. Ik denk dat ik een leukere Achterhoekse naam ook nog zou kunnen verzinnen. Maar hij blijft al hangen hoor, Get the Grip. Sorry collega's, moet ik nog eens zeggen. Het is een fantastisch radioprogramma tussen 12 en 2. Tijdens je broodje kaas. Straks even luisteren vanuit Doetinchem. En vanmiddag Veerle om 3 uur.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
2: Hands van voordeel.
1: Aldi.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 4,99.

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Chocomel. Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2.

0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Franse supermarkten hebben tientallen miljoenen euro schade geleden door een grootschalige cyberaanval. Volgens Thierry Cotillard, topman van supermarktketen Intermarché, worden koelkasten en vriezers in honderden winkels op afstand ontregeld. De temperatuur liep op tot wel 50 graden, waardoor grote hoeveelheden voedsel bedierven en op sommige plekken brand ontstond. Ook ketens als Carrefour werden getroffen. De Franse overheid heeft de Nationale Cyberveiligheidsdienst opdracht gegeven de aanval te onderzoeken. Vakbond CNV meldt dat de IT-problemen bij Albert Heijn gisteren voor chaos zorgden. Medewerkers moesten prijsstickers vervangen omdat elektronische schapkaartjes nog oude actieprijzen toonden. Albert Heijn had systemen preventief uitgeschakeld vanwege een cybersecurity incident. Volgens CNV verwachten medewerkers herstel vanmiddag, maar Albert Heijn heeft dat tijdstip niet bevestigd. Online bestellingen zijn voorlopig geannuleerd. Ook persoonlijke kortingsacties en verschillende spaarprogramma's zijn tijdelijk niet beschikbaar. Een wedstrijdshirt van basketballegende Michael Jordan heeft op een veiling een recordbedrag opgebracht. Het shirt, gedragen tijdens de NBA-finale van 1998, werd verkocht voor $14 miljoen, omgerekend ruim 12,5 miljoen euro. Volgens veilinghuis Hunt Auctions is dat het hoogste bedrag ooit betaald voor een stuk basketbal memorabilia. Het rode shirt van de Chicago Bulls met rugnummer 23 werd gekocht door een vastgoedontwikkelaar uit Florida. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer

0: Weer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
5: En, heb je de klus?
6: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
5: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
6: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis.
7: Deddo, zo simpel is het. Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Wil je lief zijn voor je smartphone of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.
9: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
10: Shape the future with confidence. EY.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu, Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
3: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of vis en fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een 47-jarige inwoner van de gemeente Montferland is gisteravond overleden bij een verkeersongeval in Emmerich, net over de grens bij Sierenberg. Er overleed nog een persoon bij het ongeval, maar daarvan is de identiteit niet bekend. Het ongeval gebeurde gisteravond rond 10:45 op de Sierenbergenstraat in Emmerich. De man uit Montferland reed met een bestelbus in de richting van Sierenberg toen hij de macht over het stuur verloor en op de andere rijstrook terechtkwam. Tegemoetkomende automobilist kon het busje niet meer ontwijken, waardoor de voertuigen met elkaar in botsing kwamen. Achthoek Pride viert het 5-jarig bestaan met een primeur, de allereerste Achthoek Pride Walk. Ongeveer 130 deelnemers trokken door Doetinchem om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Volgens een van de deelnemers zou het veel wenselijker zijn als zo'n initiatief niet nodig was.
4: Het ziet er heel feestelijk uit, maar wat er eigenlijk achter zit is jaren vechten, jaren angst. En ook gewoon bewust maken dat wij er mogen zijn, wij niemand kwaad doen en wij ook net zo normaal zijn als mensen die misschien niet queer of trans zijn.
3: Eigenlijk zou de regenboogtocht al tijdens de Pride-maand worden gehouden, maar werd toen vanwege de extreme hitte afgeblazen. Met de actie hopen de deelnemers vooral op meer bewustwording en begrip in de regio. Inwoners uit het buitengebied van Barchem verzetten zich fel tegen de komst van een reusachtig zonnepark. Gisteren lieten zij hun bezwaren horen bij de rechtbank in Arnhem. Volgens omwonenden tast het megazonneveld het oude cultuurlandschap aan en zorgt het voor extra stroomnetproblemen. Beide partijen lieten gisteren experts aan het woord bij de rechtbank in Arnhem. De bestuursrechter doet over 6 weken uitspraak. In het buitengebied van Ruurlo wordt gewaarschuwd voor zogeheten asfaltcowboys. Gistermiddag kwam een onbekende man in een witte sedan met een opvallend buitenlands kenteken ongevraagd het erf van het woning opgelopen. Hij keek rond, claimde uit Schotland te komen en bood direct asfalt te koop aan. De bewoner vertrouwde de zaak niet en stapte naar de politie. En die adviseerde om ook buurtgenoten alert te maken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Tijd voor winterbanden. Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp.
1: Banden. Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus?

0: Kijk eens, schat, hier is je thee.
1: Ah, heerlijk.
0: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
1: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
0: Mm-hmm.
2: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
3: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Volgens Belgische media stapte de verdachte uit het voertuig en opende direct het vuur op agenten. De zwaargewonde politieman werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Of er verdachten zijn aangehouden is nog niet duidelijk. Het Brusselse parket geeft later vandaag meer informatie. Voor de kust van Bulgarije zijn twee koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier Roman Radev waren de doelen burgerlijke vaartuigen. 15 bemanningsleden van een Oekraïns schip en 1 opvarende van het gezonken schip zijn gered. Bulgarije vermoedt Russische betrokkenheid, maar zegt daarvoor nog geen hard bewijs te hebben. De regering heeft de Europese Unie en de NAVO geïnformeerd. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Door extra administratie brengen toezichthouders meer tijd achter hun bureau door en minder in het veld. De Raad wil dat minister Eleanor Buchholz O'Sullivan met maatregelen komt om de uitvoering van de wet te verbeteren. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondag kampt. Vooral op de afdelingen groente en fruit missen klanten producten. De problemen zijn het gevolg van verstoringen in distributiecentra, waardoor bevoorrading vertraging oploopt. Niet alle winkels zijn getroffen, sommige filialen hebben nog voldoende voorraad. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid van producten de komende dagen per winkel en productcategorie kan verschillen. Dan nog het weer, bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt ongeveer 18 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtiger. Vanavond wordt het vanuit het westen droog. Morgen volgen zonnige perioden bij 17 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Zo, klus klaar?
10: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
9: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
10: Hoe dan?
9: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
10: Mag wat kosten zeker?
9: Nou, 15 euro per maand.
10: Echt? Hoe heet het?
9: Ik heb het je wel even.
10: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
9: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
11: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
13: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
14: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27.

0: Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
1: Kom wild eten bij Doppenadler. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazerugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
2: Ja, waar gibt's denn sowas?
1: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
2: Doppeladler, goed en lekker.
1: Let op, graag vooraf reserveren.
3: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Regio 8 Headlines.
5: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Dat gebeurde in de Brusselse gemeente Jette. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 koopvaardijschepen getroffen door drones. Een van de schepen is gezonken. Volgens de Bulgaarse premier waren de doelen burgerlijke vaartuigen. Toezicht en handhaving zijn ingewikkelder geworden sinds de invoering van de Omgevingswet. Dat concludeert de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in een nieuw advies aan het kabinet. Bij verschillende winkels van Albert Heijn zijn lege schappen ontstaan door het cyberincident waarmee moederbedrijf Ahold sinds gisteren te maken heeft. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels. 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
9: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval.
9: Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam

0: Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft zich aangesloten bij de grootschalige scholierenprotesten in Frankrijk. Bij een schoolblokkade in een voorstad van Parijs zei ze trots te zijn op de jongeren die tegen een gebrek aan investeringen in scholen protesteren. Verspreid over het land worden vandaag tot 200.000 demonstranten verwacht. Later vanmiddag loopt Thunberg mee in een grote mars in Parijs. Ze kreeg in 2018 als 15-jarige bekendheid met scholierenprotesten tegen klimaatverandering. Twee koopvaardijschepen zijn voor de kust van Bulgarije getroffen door drones waarbij één vaartuig is gezonken. Dat heeft de Bulgaarse premier Radev bekendgemaakt. Een van die schepen was Oekraïens en had 15 opvarenden die allemaal zijn gered. Bij het gezonken schip kon één persoon in veiligheid worden gebracht. Radev denkt dat Rusland achter de luchtaanvallen zit, maar heeft geen bewijs en noemt het voorval volstrekt onacceptabel. Hij is van plan om de Russische ambassadeur te ontbieden. En asielminister Van den Brink vraagt in een dringende brief aan alle Nederlandse gemeenten om extra opvangplekken, omdat de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel onhoudbaar is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers kampt nu al met een ernstig tekort, waardoor mensen afgelopen week weer buiten moesten slapen. En zonder ingrijpen loopt volgend jaar het opvangtekort op tot mogelijk ruim 7600 plekken. Volgens de minister zet het ruimtegebrek de veiligheid in en rond de opvanglocaties ook erg onder druk. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De Kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
3: In de Achterhoek regelen we het samen.
4: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
5: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
6: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
9: Hier drie mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoet-pittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
10: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op delaminaatloods.nl.
11: Wil je lief zijn voor je smartphone of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.
12: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Kettergrip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jawel, daar zijn we weer met een gloednieuwe show van Regio 8. Samen met de jongeren. Boas, wat heb jij voor ons?
2: Het is vandaag internationale suit-up dag.
1: En Bart, wat heb je voor ons?
3: Het openbaar vervoer gaat staken.
1: En dan hebben we een nieuw iemand. Dit is namelijk Nagina. Wat heb je voor ons?
4: Hi, hi. Ja, Lorenzo heeft weer een nieuwe view review voor jullie.
1: Dat zometeen.
0: Get a grip. Live vanuit de Melkweg.

0: Bart, het is weer gedoe op het spoor.
1: Morgen is er een staking aangekondigd voor buschauffeurs in het streekvervoer. De staking heeft als gevolg heel veel problemen voor de reiziger. De stakingen hebben namelijk geen gevolgen voor treinverkeer bij de NS. Treinen en vervangende bussen voor NS-treinen blijven dan ook rijden.
2: Alweer een OV-staking. Wat vinden jullie ervan?
3: Ja, ik had er bij eerdere stakingen wel begrip voor, maar het gebeurt steeds vaker. En als we daardoor elke keer niet naar stage of school of werk kunnen, dan ben je wel een keer klaar mee. En het stapelt ook zo op. En zo mis je best veel, bijvoorbeeld op stage. Want als je al die uren mist, dan ga je het niet halen.
4: Ik snap het wel, maar het is wel een beetje lastig in mijn situatie. Want ik kan niet moeilijk nu op stage komen. Ik vind dat ze het beter kunnen melden. En zodat mensen er beter op kunnen voorbereiden.
2: Ja, ik vind zelf dat natuurlijk het beter kunnen melden, dat werkt natuurlijk een beetje tegen. Want juist het idee is om mensen zo moeilijk mogelijk te maken, om zo juist aandacht te trekken ervoor. Ik snap ook wel waarom ze het doen. Natuurlijk, ja, is het voor mij ook lastiger. Maar ja, heeft het nog gevolgen voor jullie?
3: Nou, voor mij persoonlijk wel, want ik reis met de bus en ik hoef geen trein te pakken, alleen de bus zelf. Dus ik weet morgen oprecht niet of ik op stage kan komen en of de bus wel rijdt.
4: Ik kom vanuit Lichtenvoorde en daar is geen treinaansluiting. Dus ik moet vanuit mijn ouders in Varsseveld moet ik met een trein als die rijdt. Anders dan heb ik pech.
3: Hoe ga jij het morgen doen, Tijn?
2: Ja, ik, als het goed is, rijden de treinen morgen wel. Maar ja, voor iedereen die morgen met OV moet, check je reisplanner goed. Want er kunnen altijd nog dingen aanpassen. Dus voordat je vertrekt, check even de app.

0: wat een stupid song. Hey Boas, je hebt een mooi pak aan en waarom?
1: Nou, dat is om een hele bijzondere reden. Het is vandaag een internationale suit-up dag. Helaas konden we geen mooie vertaling bedenken voor vandaag. Maar het draait erom dat je ongeacht je beroep in je allermooiste, pak op werk, school of stage verschijnt.
0: Wauw, prachtig. Je gaat nu luisteren naar de cover of the Rolling Stones. Hier op Regio 8. Don't touch me. Hey Ray.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. In het buitengebied van Ruurlo wordt gewaarschuwd voor zogeheten asfaltcowboys. Gistermiddag kwam een onbekende man in een witte sedan met een opvallend buitenlands kenteken ongevraagd het erf van het woning opgelopen. Hij keek rond, claimde uit Schotland te komen en bood direct asfalt te koop aan. De bewoner vertrouwde de zaak niet en stapte naar de politie. En die adviseerde om ook buurtgenoten alert te maken. Een 47-jarige inwoner van de gemeente Montferland is gisteravond overleden bij een verkeersongeval in Emmerich, net over de grens bij Seerenberg. Er overleed nog een persoon bij het ongeval, maar daarvan is de identiteit niet bekend. Het ongeval gebeurde gisteravond rond 10:45 op de Seerenbergenstraat in Emmerich. De man uit Montferland reed met een bestelbus in de richting van Seerenberg toen hij de macht over het stuur verloor en op de andere rijstrook terechtkwam. Tegemoetkomende automobilist kon het busje niet meer ontwijken, waardoor de voertuigen met elkaar in botsing kwamen. Inwoners uit het buitengebied van Barchem verzetten zich fel tegen de komst van een reusachtig zonnepark. Gisteren lieten zij een bezwaar horen bij de rechtbank in Arnhem. Volgens omwonenden tast het megazonneveld het oude cultuurlandschap aan en zorgt het voor extra stroomnetproblemen. Beide partijen lieten gisteren experts aan het woord bij de rechtbank in Arnhem. De bestuursrechter doet over 6 weken uitspraak. De gemeente Aalten heeft 3 mogelijke locaties gepresenteerd voor een nieuw asielzoekerscentrum. Op dit moment voldoet Aalten nog niet aan de eisen van de spreidingswet, maar als het aan het college ligt, komt daar snel verandering in. Onder de inwoners zijn de meningen, net als in de rest van het land, sterk verdeeld. Maar voorstanders zoals inwoner Jurgen Selling het initiatief steunen, maken tegenstanders zich grote zorgen. Een buurtbewoner bij de beoogde locatie aan de Balfourtlaan verzet zich fel tegen de plannen. Hij zegt: hoe ver wil je gaan in dit land? Je kunt niet oneindig blijven opvangen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Zo. En Nina, klopt het dat Lorenzo weer ergens is geweest?
1: Jazeker, dat klopt. Lorenzo heeft weer een bezoekje aan The View gebracht om een nieuwe film te bekijken. Deze keer was het de beurt aan de spannende actiefilm Mutiny. Hij vertelt je graag wat hij ervan vindt.
0: Mutiny is de nieuwste film van bekend acteur Jason Statham, waarin zijn personage Cole Reed verstrikt raakt in een internationale samenzwering. Hij is namelijk getuige van de moord op zijn rijke baas, waar hij een goede band mee had. Op deze moord krijgt hij onterecht de schuld. Daarom slaat hij op de vlucht aan boord van een vrachtschip, waar hij deze internationale samenzwering wilt ontrafelen en zijn naam wilt zuiveren. Maar gaat het Cole Reed ook lukken zijn doel te bereiken? Mutiny is een film waarbij ze meer geïnvesteerd hebben in de actiescènes dan in een goed verhaal. De vechtscènes zijn zeer vermakelijk en uitstekend begeleid door goed en dynamisch camerawerk. Ook zijn deze gewelddadige scènes zeer variërend en exclusief, wat de film beter maakt. Daarnaast bevat de film een lekker tempo, waardoor het verhaal niet eentonig is. Al is het verhaal in veel aspecten niet goed geschreven, toch laten ze op een juiste manier de heftige impact zien van mensenhandel en corruptie. Problemen wat zich ook in de echte maatschappij afspeelt. Dat maakt het verhaal iets beter. Echter valt het niet te ontkennen dat deze film veel nadelen heeft. Zo bevat de film weinig diepgang. Het verhaal is best rommelig en kort door de bocht, waarbij sommige situaties totaal geen logische toevoeging is. Ook het acteerwerk is behoorlijk matig. Al is Jason Statham een zeer goede acteur, toch was zijn performance in deze film niet eentje wat men zou herinneren. Het overige acteerwerk was zeer emotieloos en slecht, waarbij emotionele scènes amper emoties bevatten. De acteerprestaties in de film waren dan ook waardeloos. Ten slotte waren de plotwisten behoorlijk slecht en was het einde zeer afgeraffeld. Mutiny is een film waarin het verhaal, acteerwerk en plot veel beter kon. Dat de film beter had gekund, kan je ook terugzien in de cijfers. Met op IMDb een cijfer van een 5,7 en op Rotten Tomatoes een critici score van 50% en een publiek score van 85%. De film heeft daarnaast met een productiebudget van ongeveer $40 miljoen... met zijn circa $30 miljoen opbrengst verlies gemaakt. Deze film was geen succes. Het had zijn vermakelijke momenten, maar voldoet niet aan de filmkwaliteiten van nu. Moet daarom concluderen dat Mutiny geen aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.

Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29.

0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelbandje. Pak je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
9: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. 5 van de 6 grote distributiecentra zijn dicht, waardoor leveranciers hun goederen vandaag niet kunnen afleveren. Albert Heijn waarschuwt dat er vooral bij vers producten zoals groente en fruit lege schappen kunnen ontstaan. Online bestellen blijft voorlopig onmogelijk. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week een dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbus, Keolis en EBS. Wat de exacte impact zal zijn is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er daadwerkelijk komt werken. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. In de deelstaat Baja California kwam een gezin om het leven toen hun huis overstroomde en in het zuiden van het land overleed een man door een ingestorte muur. Reddingswerkers hebben tientallen mensen met helikopters in veiligheid gebracht. Ook de westkust van de VS heeft overlast van het noodweer met zware regenval in onder meer Las Vegas en Los Angeles. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in Ceuta voor een historisch bezoek. Honderden inwoners verzamelden zich met Spaanse vlaggen bij het gemeentehuis om het paar te verwelkomen. Het is voor het eerst sinds 2007 dat het koningshuis de Spaanse exclave in Noord-Afrika bezoekt. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Morgen reist het koningspaar door naar die andere exclave, Melilla. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De Kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
14: Op zoek naar tegels op zijn.
10: Radio Nieuws op Regio 8.
11: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
12: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
11: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
13: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste.

0: Home.nl.
1: En, heb je de klus?
2: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
1: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
2: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
1: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
3: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van

0: anders doet.
1: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
2: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, we zitten nog steeds hier samen gezellig. En Boas, wat heb jij voor ons dit uur?
2: We hebben een hele bijzondere verjaardag vandaag.
1: En Sam?
3: We hebben weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
1: En niet te missen, Teun?
4: We gaan horen hoe hard een tackle kan redden met zijn korte pootjes.
1: Dat zo meteen. En nu Mamma Mia!
0: Als Achterhoeker luister je naar Regio 8.

Zometeen alles over de tackle run, maar nu eerst... Fouquet.

0: ging jij... Oh, ja, ja, oh. Oh, sorry Boris, ik heb je getackled volgens mij. Boris, wat heb je voor ons?
1: Je moet naar Teun, grote vriend.
0: Oh, Teun. Oh, jongen, Teun, ik heb jou getackled. Wat heb je voor ons, Teun?
2: Tientallen tackles deden zondag mee aan de tacklerennen in Borculo. Eén keer per jaar organiseert de tackleclub regio Gelderland het evenement voor trouwe viervoeters met korte pootjes. Wie heeft de snelste tackle?
3: Het tacklerennen, en dat is gewoon een heel gezellige bijeenkomst waar tackles na hun baasje mogen rennen naar de overkant. En de tackle die het eerst aan de overkant is, ja, die gaat nog weer door naar de volgende ronde. Dus zo maken we er gewoon een gezellige wedstrijd van.
1: Wie geniet er meer van, de baasjes of de tackles?
3: Ja, ik denk toch ook wel allebei. Want een tackle vindt het toch best heel leuk om lekker te rennen. Maar die baasjes, ja jongen, die zijn zo bloedfanatiek. Dat is gewoon ook superleuk om te zien.
1: Waarom doen jullie mee aan de tackle?
4: Nou, omdat het is gewoon leuk om met zo'n beestje wat te gaan doen in plaats van de hele dag in het bandje te liggen natuurlijk.
1: Ja. Ja.
4: En dit is een leuke uitdaging. Eén ziet op je andere tackles. En goed voor haar socialisatie, hoop ik. Ja.
1: Wat maakt de tackle specifiek dan zo'n leuke hond?
5: Ja, eigenwijs, hè?
4: Ja. En nooit elke dag hetzelfde, eigenlijk. Nee.
5: Maar gewoon heel lief hoor, ze is heel lief. Het lijkt heel gevaarlijk, maar ze is heel erg lief.
3: Ah, die tackle, dat is gewoon een fantastisch ras. Het zijn kleine hondjes met een heel groot karakter. Ze hebben humor, ze zijn lief en aanhankelijk. Ja, als je één keer een tackle hebt gehad, wil je nooit meer wat anders.
6: Maar door het karakter van de tackles verloopt het rennen niet altijd volgens plan.
3: Sommigen die halen niet de finish. We hadden er vorig jaar één. Er was er toevallig één van mij. Die zag de stoel staan en die dacht... ik ga lekker in de stoel zitten. En ik ga helemaal niet rennen. Dus ja, dat is een tackle.
7: Kort, kort, kort. Tell me something. You can't play.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eester Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.

0: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel. Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Geeft ruimte.
4: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
5: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
8: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
9: Regio 8, Headlines.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De bevoorrading van Albert Heijn ondervindt nog altijd grote hinder door het computerprobleem gisteren. Omdat IT-systemen grotendeels plat liggen, proberen medewerkers de winkels nu handmatig en via omwegen te bevoorraden. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Hevige regenval en overstromingen door de tropische storm Rachel en orkaan Simon hebben in Mexico aan zeker 5 mensen het leven gekost. En het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia is aangekomen in de exclave Ceuta voor een historisch bezoek. Met hun komst willen Felipe en Letizia steun betuigen aan de inwoners na de massale migranteninstroom van afgelopen zomer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanmiddag hebben we met veel bewolking te maken. In eerste instantie is het tijdelijk wat droger. Want later in de middag en ook begin van de avond kan er nog wat regen of een buitje vallen. Temperatuur loopt voor die tijd nog op naar 16 tot 17 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond dus nog een klein beetje neerslag. Komen nacht is het droog, dan zijn er flinke opklaringen. Koelt het af naar een graad of 8. En morgen en ook donderdag hebben we flink wat zon en ook aardige temperaturen oplopen tussen de 18 en de 20 graden. Vanaf vrijdag lijkt het weer wat wisselvalliger te gaan worden en komt de temperatuur met 16 tot 17 graden weer wat lager uit.

0: afronden.
1: Ja, dat was hier afgelopen zondag. En daar hebben toch mensen opgetreden, zoals Marieke Schenk. Ja, die is nog maar 21, maar hoe die kan zingen, het is ongelooflijk. Mocht je er niet bij zijn geweest, ze heeft hartstikke mooie nummertjes gezongen. Deze die ik voor jullie ga draaien, heeft ze nog niet gezongen bij ons. Ga ik jullie wel laten horen. Dit is namelijk Overdosis van Marieke Schenk. Regio

0: is het nu tijd. Ja, toch wel voor het leukste item eigenlijk, vind ik. En normaal gesproken doe ik hem altijd, maar nu is het de beurt aan Sam.
1: Ja, het is dinsdag en mensen zijn er ergens klaar mee. Sean ging in de straat met de vraag, waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Met mijn zusje. Oeh, die hoor ik wel eens vaker. Broer en zus is af en toe net een kat en een hond samen. Wat is er aan de hand?
4: Ja, gewoon heel vervelend. Constant weer in mijn kamer binnen zonder te vragen of zo.
3: Dus ze gaat een beetje de grenzen over.
4: Ja.
3: Wat is voor jou de oplossing om toch van het irritante zusje af te komen als het niet in jouw kamer komt?
4: Naar buiten doen we voor de deur zitten.
3: Voor de deur zitten. En wat gebeurt er dan?
4: Dan gaat ze tegen de deur aan duwen en komt ze niet binnen.
3: Ah, en dat heeft wel geholpen?
4: Ja, helpt wel.
3: Nou, dat is eigenlijk wel een hele goede oplossing. Maar wat ben je op je kamer aan het doen? Ben je aan het gamen, huiswerk aan het maken?
4: Ja, gewoon gamen en chillen.
3: En dan komt ze binnen en dan wil ze een beetje irriteren?
4: Ja.
3: Ja, er zijn zusjes. Is het een zus of een zusje?
4: Een zusje.
3: Oeh, ja, die kunnen best wel irritant zijn dan.
4: Ja.
3: Ik snap het helemaal. Ik heb geen zusjes, ik had broers, maar ik snap het helemaal. Succes ermee!
4: Ja, dank je.
2: Ben jij ook?

lekker zeg dit. Oh, heerlijk. Helaas, helaas zijn we aan het einde gekomen van de uitzending van Regio 8. Maar morgen zijn we er gewoon weer tussen 12 en 2. Ik hoop dat jullie er ook bij zijn. En dan gaan we door naar het allerlaatste nummertje.

0: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
9: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren? Dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
14: Shape the future with confidence. EY.
15: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet trekt volgens Studia meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Duizenden uitzendkrachten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal zitten in grote onzekerheid na het cybersecurity incident bij het moederconcern. Sinds het uitvallen van de IT-systemen gisteren worden op grote schaal diensten van logistiek personeel geannuleerd. Onder medewerkers heerst nu grote onrust omdat onduidelijk is of hun geannuleerde uren wel worden doorbetaald. Ook op de winkelvloer leidt de IT-storing tot problemen en extra werk, zoals het handmatig aanpassen van actieprijzen op de schappen. Het Ierse compromisvoorstel voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting stuit op zware kritiek van meerdere lidstaten. Onder meer Duitsland, Zweden, Oostenrijk en Nederland vinden dat het bod van 1600 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk eist dat de begroting deels wordt gefinancierd met nieuwe EU-belastingen op tabak en online gokken. En een aantal landen wil juist een hogere begroting. Ierland wil als EU-voorzitter nog voor het einde van het jaar tot een akkoord komen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of 3 varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven besloten in een zaak van dierenwelzijnsorganisatie Varkens in Nood. Erkens weigerde eerder te handhaven omdat er 100 miljard euro geen basis vormt voor serieuze onderhandelingen. Frankrijk eist dat de begroting deels wordt gefinancierd met nieuwe EU-belastingen op tabak en online gokken. En een aantal landen wil juist een hogere begroting. Ierland wil als EU-voorzitter nog voor het einde van het jaar tot een akkoord komen. En staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog onderzoeken of 3 varkensboeren zich aan het verbod op het afknippen van biggenstaarten houden. Dat heeft het college van beroep voor het bedrijfsleven besloten in een zaak van dierenwelzijnsorganisatie.

0: Dat argument van tafel. Het couperen van staarten van biggen is al jaren verboden, maar het gebeurt in de praktijk nog op grote schaal. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
2: Tijd voor winterbanden? Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
3: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
4: Wil je lief zijn voor je smartphone? Of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.
5: Zonder gedoe een boodschap doen, genieten van een rondje door het park of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar 2,50 euro.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Zo, klus klaar?
7: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
6: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
7: Hoe dan?
6: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
7: Mag wat kosten zeker?
6: 15 euro per maand.
7: Echt? Hoe heet het?
6: Ik heb het je wel even.
7: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft 50 aanmeldingen gekregen voor het initiatief De Raad op Pad. Door het grote aantal heeft de raad een selectie gemaakt voor het programma. Niet alle initiatieven komen in dit voorstel terug, maar inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers kunnen nog wel rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens staan op bronckhorst.nl. Afgelopen weekend was er al een eerste bezoek door de gemeenteraad bij een zorgboerderij in de gemeente. Bij een zwaar ongeluk zijn gisteravond een man van 47 en een nog onbekend slachtoffer om het leven gekomen. De bestelbus waarin de twee zaten kwam op de verkeerde weghelft terecht, raakte betrokken bij twee botsingen en vloog in brand. Het ongeluk gebeurde op de Serenbergerstrasse in Emmerik. Tenminste één van de dodelijke slachtoffers komt uit de gemeente Montferland. In de andere auto zaten twee mannen uit Emmerik van 76 en 64 jaar en raakten zwaar gewond. Een huis huren van een particulier wordt in Aalten steeds moeilijker. Vorig jaar hebben privépersonen hier 15 huurhuizen van de hand gedaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2022 zelfs al 30. Begin dit jaar verhuurden privépersonen 635 huizen in Aalten. Een jaar eerder waren dat er 650. Sommige huizen in Aalten worden verhuurd door bedrijven. De goudvitrines lagen in de nacht van vrijdag op zaterdag aan diggelen bij een juwelier in Gaanderen en de ravage was groot. De daders van de ramkraak zijn nog altijd spoorloos, laat de politie weten. De daders ramden de voordeur meerdere keren met een auto. Ze waren korte tijd binnen en sloegen daarna in een Audi op de vlucht. Volgens de eigenaar hebben ze in ieder geval goud buitgemaakt. Hoeveel precies is niet bekend. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 120 miljoen. Ja, 120 miljoen! Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
2: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het cyberincident. Het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Het kabinet trekt volgend studiejaar meer geld uit voor zorgopleidingen en creëert 66 extra plekken voor de studie geneeskunde. Daarmee wordt een eerdere bezuiniging deels teruggedraaid en komt het totale aantal studieplekken uit op 3050. Onderwijsminister Letchert volgt daarmee het advies van het capaciteitsorgaan dat nog meer opleidingsplaatsen wil. Ook voor de opleiding tot mondhygiënist komen er extra plekken bij, maar de minister vindt een uitbreiding voor het aantal studenten tandheelkunde te duur. Het Hongaarse parlement heeft een aantal omstreden anti-LHBTIQ+ maatregelen teruggedraaid. Onder de vorige premier Orbán was het verboden om stellen van hetzelfde geslacht te tonen in media die toegankelijk zijn voor kinderen, maar die beperking is nu geschrapt. De nieuwe premier Magyar wil met het besluit beter aansluiten bij Europese regels, nadat het Europees Hof van Justitie de wet eerder al in strijd vond met de EU-kernwaarden. Hongaarse mensenrechtenorganisaties spreken van een belangrijke stap. En de NAVO onderzoekt of de bescherming op de Zwarte Zee moet worden opgevoerd. Dat volgt op een telefoongesprek tussen NAVO-topman Rutte en de Bulgaarse premier Radev, nadat voor de Bulgaarse kust opnieuw 2 vrachtschepen door drones werden getroffen. Mogelijk Russische. Lidstaten in het gebied dringen al langer aan op extra veiligheidsmaatregelen. Volgens Rutte volgt de NAVO de situatie op de voet en past de verdragsorganisatie zijn aanwezigheid aan op de oostflank waar dat nodig is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt
5: voet en past de verdragsorganisatie zijn aanwezigheid aan op de oostflank waar dat nodig is. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg.

0: 100 af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
4: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Offerten, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
8: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
9: Heerle Den Hartog.
10: Lekker hè, die regen. Heerlijk. Nou, ik heb in ieder geval wel goed nieuws voor je. Ja. Want wij kunnen je helpen met de regen.

hebben ook weer een heleboel te bespreken. We hebben er in een thema trio. En als jij last hebt van de regen en je denkt, nou weet je, ik wil gewoon even in stijl door de regen kunnen lopen. Hè? En niet dat mijn paraplu binnen no time denkt van jongens, ik houd voor gezien. Ik draai me om en ik ga weg. Ik heb wat voor je. Ja, of nou ja, wij hebben hier bij Regio 8 iets voor jou. Namelijk een Regio 8 paraplu. En die win je niet zomaar. Nee. Zo simpel gaan we dat niet doen. Je moet er wel even iets voor doen. En wat het precies is, ga ik je zo meteen nog even uitleggen. Naar Teddy Swims en Perfect Man.

Elvis Presley. Lekker natuurlijk, hè? Met Jill House Rock. Ja, als je naar buiten loopt, dan is de kans groot dat je nat wordt. Tenminste, het is een hele voorzichtige aanname dat je misschien wel een wat druppeltjes op je hoofdje kan verwachten. Ja, daar heb je toch eigenlijk liever iets voor om te voorkomen dat je helemaal doorweekt wordt. He, want het kan van alles zijn. Hè. Je kan je capuchon opzetten, je kan een regenponcho omdoen. Maar net zo handig is toch ook wel een paraplu. Ja, en het liefst eentje waar je een beetje die stijl mee rond kan lopen. He, dat je gewoon een beetje lekker trots voor je uit kunt lopen. En dat het ook echt de regen tegenhoudt. Nou, we hebben wat voor jou. Namelijk een speciale paraplu. Ja, een paraplu met het Regio 8 logo erop. En er is een hele leuke manier waarop jij kans kan maken. Ik moet even een berichtje sturen. Onthoud het nummer ook echt heel goed, hè. 06-4747-0022. En wat je dan moet doen, is even een zinnetje afmaken. Ja, begin van de zin. Ik zal het even opnoemen. Met deze paraplu hoef ik nooit meer... puntje, puntje, puntje. Ja, en dan is de bedoeling dus dat jij gaat afmaken. Hè? Dus wat hoef je niet meer te doen met deze paraplu? Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Laat het weten. Nogmaals, nog even één keer dan. 06-4747-0022.

0: Ja, het is toch weer heel erg leuk als je Nederlands en Engels door elkaar hoort op een gegeven moment samen met Matt Simons en Tabitha met Ik wist het. Of Tabitha, dat kan ook.
1: Het thema trio.
0: Ligt eraan hoe je het uitspreekt natuurlijk. We gaan lekker door met het thema trio. Thema van vandaag. CBR heeft een nieuwe locatie in Doetinchem. Kijk, ja, je kan al alle automuziek kan je al voorbij horen komen natuurlijk. Ja, de organisatie die wil dus verhuizen naar een voormalig metaalbedrijf aan de oude Terborgse weg. En op dit nieuwe locatie wil CBR meer dan 10.000 examens gaan afnemen per jaar. Ja, een dreigend vertrek van het CBR uit de Achterhoek lijkt hiermee voorlopig toch niet ter sprake te komen. Ja, gelukkig hebben we toch nog wel een CBR in de Achterhoek, want ja, ik ben toch ook wel blij dat ik het hier heb gehaald, mijn rijbewijs, in plaats van in de Randstad. En dan heb je toch veel meer uitdaging. Aan de andere kant is het misschien ook wel lekker als je alles al kent en dat je dan lekker je rijbewijs haalt. Goed, muziek, daar is het tijd voor. En ik heb hier een nummer gevonden. Het gaat inderdaad over auto's. En dan met name wat er gebeurt als jij niet goed de verkeersregels weet. En waarom het dus ook zo belangrijk is om je verkeersdiploma, je rijbewijs, te halen.
1: Het thema trio.

0: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Kick.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: En, heb je de klus?
3: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
2: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
3: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De goudvitrines lagen in de nacht van vrijdag op zaterdag aan Diggelen bij een juwelier in Gaanderen en de ravage was groot. De daders van de ramkraak zijn nog altijd spoorloos, laat de politie weten. De daders ramden de voordeur meerdere keren met een auto. Ze waren korte tijd binnen en sloegen daarna in een Audi op de vlucht. Volgens de eigenaar hebben ze in ieder geval goud buitgemaakt. Hoeveel precies is niet bekend. Een huis huren van een particulier wordt in Aalten steeds moeilijker. Vorig jaar hebben privépersonen hier 15 huurhuizen van de hand gedaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2022 zelfs al 30. Begin dit jaar verhuurden privépersonen 635 huizen in Aalten. Een jaar eerder waren dat er 650. Sommige huizen in Aalten worden verhuurd door bedrijven. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft 50 aanmeldingen gekregen voor het initiatief De Raad op Pad. Door het grote aantal heeft de raad een selectie gemaakt voor het programma. Niet alle initiatieven komen in dit voorstel terug, maar inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers kunnen nog wel rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens staan op bronckhorst.nl. Afgelopen weekend was er al een eerste bezoek door de gemeenteraad bij een zorgboerderij in de gemeente. Bij een zwaar ongeluk zijn gisteravond een man van 47 en een nog onbekend slachtoffer om het leven gekomen. De bestelbus waarin de twee zaten kwam op de verkeerde weghelft terecht, raakte betrokken bij twee botsingen en vloog in brand. Het ongeluk gebeurde op de Serenbergerstrasse in Emmerik. Tenminste één van de dodelijke slachtoffers komt uit de gemeente Montferland. In de andere auto zaten twee mannen uit Emmerik van 76 en 64 jaar en raakten zwaar gewond. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
4: Heerle Den Hartog, Regio 8.

was spannend gisterochtend. Ja, de publieke tribune in de rechtbank in Arnhem zat goed vol. Inwoners uit het buitengebied van Bargem verzetten zich tegen de aanleg van een zonnepark en komen dat bij de bestuursrechter toelichten. Ja, even wat, nu even vanuit mij wat toelichting. Want het bedrijf TP Solar die komt in 2019 al met het plan Bekenschot, hè, het zonnepanelenveld. Maar goed, daar waren ze het dus niet mee eens. Nee, volgens de initiatiefnemers wordt het zonneveld gebouwd in een zogeheten kampenlandschap. Het is een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland, gekenmerkt door een kleinschalig en halfopen karakter. Omwonenden denken daar anders over. Volgens hen is de beoogde locatie juist een open landschap met een open karakter. En ze hebben dus verschillende deskundigen meegenomen die dat tijdens de zichtding helemaal gingen uitleggen. Hey, een van hen zei, het is van oorsprong een open landschap en dit plan tast dat aan en het is in de strijd met het beleid van de gemeente Lochem. Nou, echt een hele discussie is het geweest. Ja, dan moet je voorstellen, dat is dan zo'n zonnepark van 16 hectare ongeveer, 22 voetbalvelden groot. Ja, nou, gaat het ermee door of gaat het er niet mee door? Je kan het hele verhaal volgen via de website van Regio 8. Daar staat het uitgebreid bij. Ook dankzij onze collega's van Omroep Gelderland. Maar je vindt het dus op www.regio8.nl. Lijkt me toch wel een lastige baan om als rechter te spelen. Ja, zoveel goede punten van beide kanten. En dan moet je daar met behulp van de wet de juiste beslissing maken. Lijkt me zeer ingewikkeld.

Adele en Skyfall. Ja, even goed opgelet, want de politie heeft jouw hulp nodig. Ja, de politie kan jouw hulp goed gebruiken, zeker als jij meer weet over de ramkraak in Gaanderen. Ja, afgelopen vrijdag gebeurde dat. Het was dus wel best wel heftig met een Kia Picanto, zo'n gestolen auto. Zijn er dus 4 verdachten geweest, die hebben dus de boel geramd daaro. Vervolgens flink de boel leeg zitten halen en zijn er vandoor gegaan in een groene Audi A3. En dat gebeurde zo rond 3:30 s'nachts. En de verdachten zijn er dus met een buit vandoor gegaan. En ze waren ook nog eens in het donker gekleed. Ja, de ramkraak veroorzaakte flinke schade aan het pand en de winkelpui. En de juwelier liet eerder weten via Instagram diep geraakt te zijn door de inbraak. En het weekend is er hard gewerkt om ook de schade te herstellen. En de winkel die kon gelukkig gisteren wel open. Maar de politie die heeft nog even wat meer informatie nodig. Dus mocht jij meer weten, hè, en om nog even precies te zijn, het gaat om mensen die tussen 3:15 s'nachts en 4:00 s'nachts iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Hoofdstraat. Ja, als je dat hebt gezien, moet je eventjes contact opnemen. Dat is misschien wel handig. Ook vraagt de politie omwonenden en andere mensen die beschikken over camerabeelden waarop de verdachte of de groene Audi mogelijk te zien zijn. Ja, ja, dus let even op, mocht jij hier meer over weten. Ja, daar hoor je al, hè? Daar gaat

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat Dienst Toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
5: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
4: Oei, ik voel de bui al hangen.
5: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
4: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
6: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn waarderen?
3: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
3: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn gestolen bij het
5: nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. Ahold Delhaize.

0: Bengal haalde uit voorzorg verschillende IT-systemen offline, maar is inmiddels alweer begonnen met het gefaseerd herstarten daarvan. Het bedrijf benadrukt dat het onderzoek naar de exacte oorzaak en omvang van de digitale aanval nog in volle gang is. De lege schappen in de winkels zorgen sowieso voor een miljoenenschade. Na de droneaanval op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse kust zijn er nog 11 bemanningsleden vermist. 1 schip is na 3 treffers gezonken, 5 opvarenden zijn daar in veiligheid gebracht. De 15 bemanningsleden van het tweede getroffen Oekraïense schip bleven ongedeerd. Oekraïne beschuldigt Rusland van de aanval. De Bulgaarse premier Radev heeft de Russische ambassadeur om opheldering gevraagd. NAVO-chef Rutte zei dat de alliantie de situatie nauwgezet volgt en waar nodig zal reageren. En de iconische dichtregels op de vuilniswagens in Rotterdam zijn officieel uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. Het initiatief begon in 1988 met een gedicht van Jules Deelder en is een samenwerking tussen Poetry International en het Rotterdams afvalbedrijf. Inmiddels rijden er ruim 150 vuilniswagens door de Maasstad met poëzie van bekende en jonge lokale dichters erop. Volgens de organisatie vormt die rondrijdende poëzie een stille, waardevolle verrijking van het Rotterdamse straatbeeld. Het weer bewolkt met af en toe wat regen of motregen bij een graad of 18 en een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is het droog met veel zon bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Kermis in Bochel. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbochel.nl. De Kermis in Bochel is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
5: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
8: Shape the future with confidence. EY.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Den Hartog.
13: Achterhoek Pride hebben we gehad. Coming Out Day hebben we gehad. Nou, dan kan er nog wel even een plaatje bij, hè, die erbij past. Een heerlijke gay anthem.
14: Regio.
15: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

Heerlijk, Lady Gaga. Ja, ze is nog even aan het banaanbabbelen hoor. Een beetje wat je aan het praten bent als je aan het slapen bent. Een beetje zoiets. Iets heel grappigs. Nou ja, eigenlijk is het iets heel flauws. En iets wat misschien volgens sommige mensen echt niet kan. En dat is dus als je een huis wilt gaan kijken. Wacht, ik moet het even beter verwoorden. Stel, hè, je gaat op je telefoon en je hebt je Funda-app. Hè, en je kijkt af en toe wel eens even of er nog een leuk huisje beschikbaar komt in de regio. Hè. Misschien zijn er wel hele leuke hier in de Achterhoek, vast wel. Maar dan kan het zo zijn dat die foto's niet echt zijn. Nee, zoals je wel weet gebruiken we allemaal tegenwoordig hartstikke veel AI voor ontzettend veel dingen. En dat doen makelaars dus ook. En die denken van, weet je wat? Ik ga gewoon eens eventjes AI mijn het huis laten opruimen. Ja, is dat handig? Nee, dat is te betwijfelen. Waarom ga ik je zo uitleggen? Ja, ik kan niet overal AI voor gebruiken. Hè? Er zitten ook nadelen aan. Moet je voorstellen, joh. Koopt een huis, kom je erachter, is allemaal AI.

Status Quo en Again and Again. Pas op als jij op Funda aan het kijken bent naar een woning. Het kan net zo zijn dat het gewoon helemaal veranderd is door middel van kunstmatige intelligentie. Ja, AI, pas erop. Steeds meer makelaars die maken er gebruik van. Door foto's digitaal aan te passen, kunnen ze dus laten zien wat er mogelijk is met een woning. En sommige makelaars die slaan er toch wel een beetje in door. Hè? Ze laten ze een huis groter lijken dan dat het is. Ook worden ramen en deuren makkelijk verschoven of zelfs verwijderd. Ja, dan denk je van, nou, weet je, dat is mooi, er hoeft niet zoveel werk aan te gebeuren. En dan ga je dat huis bezichtigen en dan kom je erachter dat het eigenlijk gewoon heel anders is. Ja, dat is niet helemaal lekker. Nee, en moet je ook voorstellen dat het zelfs zo vervelend kan zijn dat het huis er zo uitziet dat je het niet eens kan maken. Ja, omdat er dan bijvoorbeeld een draagmuur in zit en die kan je niet weghalen. En AI die haalt dat ding wel weg. Ja, dan ziet het er opeens een stuk ruimer uit. Ja, maar dat kan dus helemaal niet. Nou, dat zijn dus voorbeelden dat het... Dat je er dus in kan trappen. Dus let er een heel klein beetje op. Ja. En bekijk ook even heel goed inderdaad. Mocht je zo'n huis zien. Zie je een beetje afwijkende dingen. Check het eventjes. Ga het even na. Want voor je het weet zit je toch aan een AI-woning vast. Ja, er zijn ook een heleboel reacties op de nieuwsberichten ook gekomen. Hè. Er is dus eentje die vindt het ook echt belachelijk. De ander is er nooit een huis gaan bezichtigen met foto's die AI gegenereerd zijn. Ja, zo kun je ook wel kijken. Maar het kan wel handig zijn, hè? Het kan wel handig om AI te gebruiken. Zo, kom maar lekker aan mijn woorden vandaag. Het kan wel lekker zijn om AI een beetje te gebruiken, hè? Want soms is een woning ziet het er gewoon totaal niet uit. Maar als je dan alleen al een beetje de tegels weghaalt, hè, of een andere likje verf op de muur, nou, dan ziet het er gewoon al heel anders uit en heel aantrekkelijk om te kopen. Maar goed, hè? Let erop wat echt is en wat nep. Net zoals met alle andere dingen.

0: Carly Rae Jepsen. En Call Me Maybe. Ja, je mag bellen hoor, naar de studio.
1: Het thema trio.
0: Het is nog een tweede of ik opneem, ga er maar niet vanuit. Tenzij het buiten de uitzending kan. Dan kan het nog wel eens zijn dat ik opneem. Nu hoop ik niet dat iedereen me gaat bellen. We gaan snel door met het thema trio. Thema van vandaag. Het CBR leek na een lange zoektocht een nieuwe examenlocatie in Doetinchem te hebben gevonden. Ja, toch wel fijn, hè? In plaats van dat de CBR dreigt te verdwijnen in de Achterhoek, hebben ze toch nog een nieuwe locatie gevonden. Ja, en waar zit die dan? Nou, die zit dus aan de Oude Terborgseweg. Dat is niet heel erg ver van waar ze dus nu zitten. En op dit nieuwe locatie wil het CBR meer dan 10.000 examens gaan afnemen per jaar. Ja, dat is eigenlijk gigantisch veel als je erover nadenkt. Maar wel heel belangrijk dat er een CBR in de Achterhoek is, toch? He, dat je niet echt heel ver hoeft te reizen om te kunnen afrijden. Of dat je richting Arnhem moet. Want weet je wat voor een rotstad Arnhem is om af te gaan rijden? Ben ik de enige die dat vindt? Arnhem is niet echt een lekkere stad om in te rijden. Mijn mening, maar goed. Muziek, daar zijn we voor. Ik heb hier klaarstaan Sniffing the Tears. Driver's seat.
1: Het thema trio.

0: smaakt naar meer. Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Wil je lief zijn voor je smartphone of wil je liever een nieuwe smartphone? Dan denk je aan Belpunt in Doetinchem, de telecomspecialist van de Achterhoek. Kijk maar op belpunt.nl of bel 0314 200 300.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De goudvitrine slagen in de nacht van vrijdag op zaterdag aan Diggelen bij een juwelier in Gaanderen en de ravage was groot. De daders van de ramkraak zijn nog altijd spoorloos, laat de politie weten. De daders ramden de voordeur meerdere keren met een auto. Ze waren korte tijd binnen en sloegen daarna in een Audi op de vlucht. Volgens de eigenaar hebben ze in ieder geval goud buitgemaakt. Hoeveel precies is niet bekend. Een huis huren van een particulier wordt in Aalten steeds moeilijker. Vorig jaar hebben privépersonen hier 15 huurhuizen van de hand gedaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2022 zelfs al 30. Begin dit jaar verhuurden privépersonen 635 huizen in Aalten. Een jaar eerder waren dat er 650. Sommige huizen in Aalten worden verhuurd door bedrijven. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft 50 aanmeldingen gekregen voor het initiatief De Raad op Pad. Door het grote aantal heeft de raad een selectie gemaakt voor het programma. Niet alle initiatieven komen in dit voorstel terug, maar inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers kunnen nog wel rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens staan op bronckhorst.nl. Afgelopen weekend was er al een eerste bezoek door de gemeenteraad bij een zorgboerderij in de gemeente. Bij een zwaar ongeluk zijn gisteravond een man van 47 en een nog onbekend slachtoffer om het leven gekomen. De bestelbus waarin de twee zaten kwam op de verkeerde weghelft terecht, raakte betrokken bij twee botsingen en vloog in brand. Het ongeluk gebeurde op de Serenbergerstrasse in Emmerik. Tenminste één van de dodelijke slachtoffers komt uit de gemeente Montferland. In de andere auto zaten twee mannen uit Emmerik van 76 en 64 jaar en raakten zwaar gewond. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
13: Ja, dankjewel Marcel. We gaan door met de verkeersinformatie. Er zijn twee files te melden, waaronder op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 14 minuten, 11 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden op de N325 Knoopend Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoopend Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer.
11: Veerle Den Hartog, Regio 8.

Imagine Dragons en Bones. Ah, wat zijn nou wijze woorden die je mee zou willen geven? Hè? Heb jij toevallig een levensmotto, iets wat jou heel erg bezighoudt? Hè? Of iets wat je als les wilt meegeven aan andere mensen? Nou, je kan van alles noemen, maar Jesse Hoeré die heeft er ook eentje. Lekker genieten, want hè, waarom ook niet? Lekker genieten van het leven. Ook een verzoekje vanuit de redactie die hier boven mij zit. Zet de volume waar we het hadden

Oh, Lief van Benson Boone, the time of my life. Ja, maak je geen zorgen, het komt allemaal goed. Ja, als je naar buiten kijkt, het is behoorlijk grijs. En misschien wel een beetje... Ja, zo, ik ben echt woorden kwijt vandaag, je wil niet weten. Miezert, dat zocht ik. Het woord miezeren, het miezert lekker buiten volgens mij. En je denkt misschien, ach, is het dan toch gedaan met dat warme weer? En is het dan, is het dan weer voorbij die mooie zomer? Nou, we zitten eigenlijk nog een beetje in een nazomer. Ja, want het is misschien nu wel regenachtig, maar het gaat allemaal helemaal weer veranderen. Ja, want het kwik loopt namelijk op tot 19 graden in Gelderland. En op woensdag is de temperatuur zo'n beetje vergelijkbaar. En donderdag en vrijdag komt zelfs de 20 graden in beeld. Zeker in de Achterhoek is het realistisch dat dit gehaald wordt. En dat laten de voorspellingen ook dus zien. Ja, en of dit nou helemaal klopt, ja, ik ga er vanuit van wel. Maar mochten we het toch niet helemaal vertrouwen, gaan we het zo meteen gewoon even aan Gerrit vragen. Gaan we doen rond half.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normale lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
8: Balen zeg. Koffie?
7: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn de systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen inmiddels is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Er zijn voor zover bekend geen klantgegevens buitgemaakt. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. Maar de exacte kosten en de Europese eisen worden nu nog verder uitgewerkt. Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zijn er voor het eerst in geslaagd om menselijke moedercellen te kweken die orgaanspecifieke immuuncellen aanmaken. De wetenschappers wisten de vroege embryonale ontwikkeling na te bootsen met stamcellen in het laboratorium. Die medische doorbraak biedt belangrijke inzichten voor bestrijding van hersenziekten. De onderzoekers hopen met de techniek de ziekte van Alzheimer beter te kunnen begrijpen en zo te werken aan een behandeling ervan. En Iran en Rusland voeren op grote schaal hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal statelijke dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd en vraagt nu zelfs meer capaciteit dan tijdens de Koude Oorlog. Rusland blijft de grootste agressor, maar ook Iran probeert steeds vaker zwaarder beveiligde militaire doelen aan te vallen. MI5 waarschuwt voor het risico dat terroristen kunstmatige intelligentie gaan inzetten voor biologische wapens. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog. Dat is ook vannacht zo bij een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust. Hybride aanvallen uit op het Verenigd Koninkrijk, meldt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5. Het aantal statelijke dreigingen is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd en vraagt nu zelfs meer capaciteit dan tijdens de Koude Oorlog. Rusland blijft de grootste agressor, maar ook Iran probeert steeds vaker zwaarder beveiligde militaire doelen aan te vallen. MI5 waarschuwt voor het risico dat terroristen kunstmatige intelligentie gaan inzetten voor biologische wapens. Het weer, eerst nog kans op wat regen, daarna klaart het op en wordt het droog.

0: Geo 8.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten, als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
4: Kermis in Bocholt. Kom naar de grootste en gezelligste kermis in de regio. Met spectaculaire topattracties. Kijk op kermisinbocholt.nl. De kermis in Bocholt is aankomend weekend op vrijdag, zaterdag, zondag en maandag. Mis het niet.
5: Kom wild eten bij Doppeladla. U bent van harte welkom. Wat denkt u van wildzwijnmedaillons of hazenrugfilet? We hebben de lekkerste wildgerechten op de kaart staan.
6: Ja, wo gibt's denn sowas?
5: Bij restaurant Doppeladla. In Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
6: Doppeladla. Goed en lekker.
5: Let op, graag vooraf reserveren.
7: Doetinchem. Ben je er klaar voor? Nieuw in de Grutstraat op nummer 27. Bar Berlin. De nieuwe plek voor een goede borrel, ijskoude biertjes en natuurlijk live muziek. Een avond met vrienden, een feestje vieren of genieten van lekkere klanken. Dan moet je bij Bar Berlin zijn. Bar Berlin. Drinks, music en vibes.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Heerle Den Hartog.
12: Ja, 5 uur geweest. Dit is je alarm. Stop er maar mee. Tijd om naar huis te gaan. Dit is Pink en Nate Rest.

0: Fons, nou, we zetten het feestje ook maar gewoon lekker voort. Want tientallen tackles en hun baasjes die deden afgelopen zondag mee aan het tacklerennen in Borculo. 1 keer per jaar dan organiseert Tackle Club Regio Gelderland het evenement voor de trouwe viervoeters. En daarbij wordt gekeken welke tackle het snelst is. Maar ja, hè, hoe ga je zoiets uitzoeken dan?
1: Het tacklerennen, en dat is gewoon een heel gezellige bijeenkomst waar tackles na hun baasje mogen rennen naar de overkant. En de tackle die het eerst aan de overkant is, ja, die gaat nog weer door naar de volgende ronde. Dus zo maken we er gewoon een gezellige wedstrijd van.
2: Wie geniet er meer van, de baasjes of de tackles?
1: Ja, ik denk toch ook wel allebei. Want een tackle vindt het toch best heel leuk om lekker te rennen. Maar die baasjes, ja jongen, die zijn zo bloedfanatiek. Dat is gewoon ook superleuk om te zien.
2: Waarom doen jullie mee aan de tackle?
3: Nou, omdat het is gewoon leuk om met zo'n beestje wat te gaan doen in plaats van een hele dag in het bandje te liggen natuurlijk.
2: Ja.
3: En dit is een leuke uitdaging. Eén ziet ook weer andere tackles. En goed voor haar socialisatie, hoop ik.
2: Wat maakt de tackle specifiek dan zo'n leuke hond?
4: Ja, eigenwijs, hè?
3: Ja, nooit elke dag hetzelfde eigenlijk. Nee.
4: Maar gewoon heel lief hoor, ze is heel lief. Het lijkt heel gevaarlijk, maar ze is heel erg lief.
1: Ah, die tackle, dat is gewoon een fantastisch ras. Het zijn kleine hondjes met een heel groot karakter. Ze hebben humor, ze zijn lief en aanhankelijk. Ja, als je 1 keer een tackle hebt gehad, wil je nooit meer wat anders.
5: Maar door het karakter van de tackles verloopt het rennen niet altijd volgens plan.
1: Sommigen die halen niet de finish. We hadden er vorig jaar 1. Er was er toevallig 1 van mij. Die zag de stoel staan en die dacht, ik ga lekker in de stoel zitten. En ik ga helemaal niet rennen. Dus ja, dat is een tackle.
0: Ja, fantastisch. Hartstikke leuk om te zien ook al die tackles aan het rondrennen. Ja, dan is jouw tackle mijn tackle, tackle mijn tackle, jouw tackle terug. Zo, dat je het even weet. Ah, nou maar leuke beestjes. Hartstikke leuk lijkt me dat ook om dat überhaupt te zien, gewoon als toeschouwer. Dus mocht je dat willen zien, 1 keer per jaar in Borculo. Hou er even rekening mee. Ja, en de beelden vind je terug op de website van Regio 8, www.regio8.nl.

0: In Excess en Disappear.
1: Het thema trio.
0: Goed, daar zijn we dan weer met het thema trio. De allerlaatste track alweer voor vandaag. En het thema is het CBR, die na een lange zoektocht een nieuwe examenlocatie lijkt te hebben gevonden in Doetinchem. Ja, want nu zitten ze, zeg maar, hoe ga ik dit uitleggen? Je hebt dat kruispunt in Doetinchem met verkeerslichten. En bij de ene kant ga je richting het bedrijventerrein, de andere kant ga je richting het centrum alweer. En daar zo in de buurt, daar zit dan het CBR van Doetinchem. Maar die gaan dus verhuizen naar een plekje niet heel ver verderop. Die gaan naar een voormalig metaalbedrijf aan de Oude Terborgseweg. Ja, en op die nieuwe locatie wil het CBR meer dan 10.000 examens gaan afnemen per jaar. En het dreigend vertrek van het CBR uit de Achterhoek lijkt hiermee voorlopig afgewend. Ja, dat was dus best wel risicovol. Gelukkig blijft het hier lekker in de Achterhoek. Voorlopig in ieder geval, lijkt het zo te zijn. En hoe gaan we dat vieren met muziek? Wat te maken heeft met het CBR. Rijbewijzen, hè, rijexamen afleggen, lekker rijden. En we sluiten af met Olivia Rodrigo. En die heeft al de rijbewijs gehaald.
1: Het thema trio.

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijkheid.

0: kosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Een huis huren van een particulier wordt in Aalten steeds moeilijker. Vorig jaar hebben privépersonen hier 15 huurhuizen van de hand gedaan. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Sinds 2022 zelfs al 30. Begin dit jaar verhuurden privépersonen 635 huizen in Aalten. Een jaar eerder waren dat er 650. Sommige huizen in Aalten worden verhuurd door bedrijven. Bij een zwaar ongeluk zijn gisteravond een man van 47 en een nog onbekend slachtoffer om het leven gekomen. De bestelbus waarin de twee zaten kwam op de verkeerde weghelft terecht, raakte betrokken bij twee botsingen en vloog in brand. Het ongeluk gebeurde op de Serenbergerstrasse in Emmerik. Tenminste één van de dodelijke slachtoffers komt uit de gemeente Montferland. In de andere auto zaten twee mannen uit Emmerik van 76 en 64 jaar en raakten zwaar gewond. De goudvitrines lagen in de nacht van vrijdag op zaterdag aan diggelen bij een juwelier in Gaanderen en de ravage was groot. De daders van de ramkraak zijn nog altijd spoorloos, laat de politie weten. De daders ramden de voordeur meerdere keren met een auto. Ze waren korte tijd binnen en sloegen daarna in een Audi op de vlucht. Volgens de eigenaar hebben ze in ieder geval goud buitgemaakt. Hoeveel precies is niet bekend. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft 50 aanmeldingen gekregen voor het initiatief De Raad op Pad. Door het grote aantal heeft de raad een selectie gemaakt voor het programma. Niet alle initiatieven komen in dit voorstel terug, maar inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers kunnen nog wel rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties. De gegevens staan op bronckhorst.nl. Afgelopen weekend was er al een eerste bezoek door de gemeenteraad bij een zorgboerderij in de gemeente. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Buiten is het
9: 18 graden.
8: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
9: Ja, en hij zit er ook weer helemaal klaar voor. Gerrit Vossers, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Ja, wat is dit nou, Gerrit? We hebben het gehad over zomersweer. We hebben het gehad over flinke temperaturen en zonnetje. En dan is het vandaag zo ontzettend regenachtig.
10: Vandaag was even off day.
9: Ja, ik wou zeggen, dat heb je te verklaren, hoor. Zo.
10: Nou, ik zei gisteren, misschien is dinsdag wel de slechtste dag van de week. Maar dat was vandaag natuurlijk wel, alhoewel... Temperatuur was best wel in orde, ondanks dat er weinig of geen zon was. En er viel vanmorgen en vanmiddag ook nog een klein beetje wat lichte regen. En er trekt nu ook nog een lijntje over. Maar dat is vooral in het noordwestelijk deel van Gelderland. Daar is het wat stevig met neerslag, want er zitten ook wat rode plekken in. En hoe meer naar het zuidoosten, dan blijft het bij een beetje druilig, wat lichte regen. Stelt niet zo heel veel voor, maar in de eerste helft van de avond hebben we daar nog even meer te maken. En daarna wordt het allemaal overal droog en dan klaart het ook op. De temperatuur die is op dit moment 18 graden. Dat was ook een beetje het maximum van vandaag. En komende nacht als het opklaart, dan kan het toch wel weer redelijk afkoelen. Afgelopen nacht was het 9 tot 10 graden. Ik denk dat we nu op 7, 8 graden uitkomen komende nacht. En omdat het vochtig is, kan het hier en daar ook een beetje nevelig worden of wat mist. In ieder geval morgen vroeg wat nevel boven de weilanden. Maar dat lost vrij snel op, omdat de zon er morgen wel bij is. En dan hebben we toch wel een dag met redelijk wat zon. Al zijn er in de middag ook wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Ja, en de temperatuur die zal morgen al wat oplopen naar 18, 19 graden... bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Maar donderdag en vrijdag dan wordt het nog wat warmer. Dan hebben we met een zuidenwind te maken. En dan kan beide dagen bijna 20 graden worden, of helemaal misschien wel. In de nacht een 8 tot 10 graden als minimumtemperatuur. En de kans op neerslag is in ieder geval woensdag, donderdag klein. Vrijdag in eerste instantie ook. Want vrijdag dan wordt het nog wel 19 tot 20 graden. Maar dat is in de eerste helft van de middag. Want laat op de middag neemt de bewolking toe. En dan volgt er ook wat regen en dan daalt de temperatuur. En dan gaan we in het weekend verder met een graad of 15, 16. Dus kleine kans op wat neerslag in het weekend nog wel. Maar de wind die draait geleidelijk aan naar noord- en later noordoostelijke richtingen. En begin volgende week zelfs oostelijk. En dan krijgen we toch wel weer stabieler weer met meer zon erbij. Dus al met al toch wel goede vooruitzichten ook voor de vakantiegangers volgende week.
9: Ja, want morgen is volgende week is de herfstvakantie, hè? Klopt.
10: Ja, dan is de herfstvakantie en dan, dan hebben ze prima weer erbij.
9: Kijk, dat is goed nieuws, Gerrit. En ook in ieder geval dat het goede weer er nog aan zit te komen, hè?
10: Ja, dat klopt helemaal. Vandaag, morgen, dan denk je niet meer aan vandaag.
9: Nou, dat gaan we eerst zien en dan geloven, Gerrit. Want laten we morgen dan nog maar eens even bespreken hoe het allemaal gegaan is rond 17:30.
10: Goed gaan.
9: Ja, goed gaan. Nou, dan nog de verkeersinformatie. Het is behoorlijk druk op de wegen. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 26 minuten, 10 kilometer. Ook op de A12 Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord. Vertraging van 11 minuten, 8 kilometer. Op de A348 Arnhem richting Doesburg tussen de Steeg en afrit Doesburg. Vertraging van 5 minuten, 2 kilometer. Dan ook nog files gemeld op 2 N-wegen in de buurt. Op de N317 Doetinchem richting Dinxperlo. Tussen de aansluiting met de A18 bij Doetinchem Oost en Etten. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer. Ten slotte nog eentje te melden. Een behoorlijke file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Elden. Vertraging van 57 minuten, 7 kilometer. Sterk als je er staat.
1: Heerlen Den Hartog, regio 8.

Peter Koelewijn. Bam, je wordt ouder papa, geef het maar toe. Ja, dat is toch wel heel moeilijk om toe te geven, lijkt me. Hè? Ik ben dan misschien geen papa en ik ben misschien ook niet zo oud. Maar ik kan me er toch wel ergens iets bij voorstellen dat je er niet helemaal van op je gemak bent om dat echt helemaal te accepteren. Hey, het kan helpen in de zon, het kan helpen in de regen. Namelijk een prachtige paraplu van Regio 8. Het is echt een collectors item. Ik sta ernaar te kijken. Er staat er eentje is op zo'n wand bij ons hier in de studio. Is die gewoon er bovenop gekwakt. Helemaal uitgeklapt. Eigenlijk moet je nooit een paraplu binnen uitklappen. Dat brengt heel veel ongeluk. Heb je meegekregen. Maar hij staat wel heel erg leuk. Ja, het is echt een hele leuke paraplu. Je moet hem gewoon hebben. Hey, en hoe kan je hem hebben? Moet je eventjes heel goed opletten. Even een berichtje sturen. Dat kan nog steeds naar 06-4747-0022. En de bedoeling is dan dat je een zinnetje afmaakt. De zin gaat als volgt. Met deze paraplu hoef ik nooit meer. En dan puntje, puntje, puntje. Dus met deze paraplu hoef ik nooit meer de hond uit te laten. Weet ik veel. Het slaat helemaal nergens op, maar maakt niet uit. Hè? De allerleukste die je kan bedenken, die wint. De prachtige paraplu. En ik ben alles ondertussen ook een beetje aan het bijhouden. Wat er allemaal mensen sturen en zo. Ook voor mijn collega Marcel, die doet natuurlijk ook vrolijk mee. Dus wil jij meedoen, stuur het gewoon meteen op. Voor je het weet ben je te laat en dat vind je niet leuk. Dus wees op tijd.

Het is een beetje een mix van Lola Young, Adele en nog een heleboel andere mensen. Amy Winehouse bijvoorbeeld. Sienna Spyro hoorde je net met Great Expectation. Ja, de verwachting is morgen zo ongeveer rond 3:00 middags dat ik weer op de zender zal verschijnen. Met weer een heleboel gekkigheid. En dezelfde zender. En dezelfde meid. Fijne avond. Tot morgen.

0: al zin in?
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
2: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
5: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Het cybersecurity incident bij Albert Heijn is vermoedelijk veroorzaakt door een hackaanval die tijdig is opgemerkt. Volgens bronnen in de beveiligingswereld zagen ICT-beveiligers verdacht aanvalsverkeer via servers uit onder meer de VS, Polen en Turkije binnenkomen. Om diepere inbraak te voorkomen zijn systemen uit voorzorg uitgeschakeld. Hoewel een aantal systemen is herstart, kampen de supermarkten en distributiecentra met grote logistieke problemen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week één dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk, omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. Het Nederlandse wegen- en spoornet is niet geschikt voor grootschalige militaire transporten in oorlogstijd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na onderzoek. Om te voldoen aan de NAVO-afspraken voor militaire corridors is ruim 9,5 miljard euro extra nodig, bovenop het toch al enorme tekort voor infrastructuuronderhoud. Zware tanks en groot materieel kunnen nu al op veel plekken niet doorrijden door verouderde bruggen. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
14: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Tijd voor winterbanden. Plan online je afspraak binnen 2 minuten op stevering.nl. Autobedrijf Geert Stevering Ulft. Het adres voor nieuwe of jong gebruikte auto's en bedrijfswagens. Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jou.
15: Snel, vakkundig en altijd dichtbij. Bezoek stevering.nl en rij veilig door.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt nu...

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
4: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
6: Goed plan, Zonneplan.

0: AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
4: Cute.
5: Maar financieel ben je uitgekleed?

0: een tikje anders doet.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Reizigers in het streekvervoer moeten morgen rekening houden met flinke vertragingen en uitval van bussen en treinen door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV eisen een betere cao en laten hun leden vanaf nu elke week 1 dag het werk neerleggen. De staking treft onder meer regionale vervoerders als Arriva, Qbuz, Keoli en EBS. De exacte impact is nog onduidelijk omdat vervoerders pas bij het begin van de dienstregeling zien hoeveel personeel er komt werken. En ruim 400 medewerkers van publieke omroepen eisen in een brandbrief dat de NPO afziet van deelname aan het Eurovisie Songfestival. De ondertekenaars vinden het onacceptabel dat entertainment voorrang krijgt boven menselijk leed. Vorige week vroegen 7 omroepen al opheldering over het besluit om komend jaar weer mee te doen. Omdat er geen omroep mee wil werken aan de Nederlandse inzending, gaat de NPO de begeleiding nu neerleggen bij een onafhankelijk team van freelancers. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Eneco.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, er komen altijd kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
6: Praxis.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
10: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
11: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf 989 euro. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
12: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
15: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om 70 miljoen euro om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Er lijkt beweging te zijn bij het kabinet over het zwaarder belasten van arbeid. Staatssecretaris van Financiën Ehrenberg zegt tegen RTLZ dat de grens van de belastbaarheid van arbeid in zicht komt. In het coalitieakkoord staat dat extra inkomensbelasting de verhoogde uitgaven van defensie moeten dekken, maar daar lijkt geen steun voor te zijn in het parlement. Op 12 november stemt de Tweede Kamer over het belastingplan. Of er aanpassingen komen en welke is nog onduidelijk. Demonstranten worden morgenavond niet toegelaten tot het stadionterrein van AZ. Daar speelt de club in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. Burgemeester Schouten vreest confrontaties tussen betogers en supportersgroepen en heeft een demonstratieplek aangewezen buiten het terrein. Er zijn 2 demonstraties aangemeld. De gemeente heeft ook signalen dat er ondanks een verbod Israëlische supporters naar de wedstrijd komen. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
16: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
18: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB, en gaan.
19: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
20: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
21: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
13: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkel.
2: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
6: Meer voor minder. Simpel.
7: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
8: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: We kunnen door.
8: Direct door. Allianz Direct.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Er gaat voorlopig geen extra geld naar Veilig Thuis. De Tweede Kamer wil eerst meer informatie over de situatie bij de organisatie. Veilig Thuis had in een brandbrief gevraagd om €70 miljoen om personeelstekorten aan te pakken. De organisatie is het landelijk meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen. Gemiddeld is de wachttijd nu 2 maanden, terwijl wettelijk gezien binnen 5 dagen na een melding actie moet worden ondernomen. Het verbod op het afknippen van varkensstaarten moet voortaan worden gehandhaafd. Dat oordeelt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in een zaak van Stichting Varkens in Nood. Deze organisatie had in 2023 handhavingsverzoeken ingediend tegen 3 varkenshouders, maar het ministerie van Landbouw weigerde controles uit te voeren. De regels zouden onduidelijk zijn, maar de rechter is het daar niet mee eens. Biggenstaarten afknippen is al sinds 1991 verboden. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond 1 graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Ja, ja. Waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
1: Allsafe geeft ruimte.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Maak van je muur een echte eye-catcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei. Maak je huis mooier.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn wanneer?
10: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
11: Slecht plan.
10: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
12: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland. Fans van Voordeel. Aldi.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Ga
10: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken, zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beter Bed.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Zeehondencentrum Pieter Buren krijgt geen geld meer van de overheid en vraagt mogelijk binnen 2 weken faillissement aan. Een crowdfunding heeft al €300.000 opgeleverd, maar het is onduidelijk of dit sluiting kan voorkomen. Rond deze tijd van het jaar worden veel zeehonden ziek. Sluiting brengt acuut tientallen dieren in levensgevaar. Zeehondencentrum Pieter Buren bestaat sinds 1971 en is onlangs verhuisd naar Lauwersoog. Een toestel van Corendon Airlines is veilig geland in de Duitse stad Nuremberg na een vals alarm over een mogelijke kaping. De code kaping werd vanuit de cockpit doorgeseind, waarna de piloot onbereikbaar bleef. De Duitse luchtmacht stuurde 2 straaljagers de lucht in om het vliegtuig te begeleiden. Volgens Corendon Airlines veroorzaakte een storing in het radiocommunicatiesysteem de verkeerde melding. Er was geen sprake van een noodsituatie. Het weer. Nu nog regen, later klaart het op. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Tijdelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
2: Chocomel. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
2: Praxis. Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
5: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
2: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
3: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
5: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Met de Pink Ribbon Armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. Asielzoekers die te lang moeten wachten op hun asielbesluit krijgen geen dwangsom meer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de dwangsommen schrapt. Volgens de senatoren hebben de dwangsommen geen effect. De wachttijden voor asielaanvragen zijn alleen maar langer geworden. Of het plan standhoudt bij de rechter is de vraag. Die oordeelde eerder dat er geen goed alternatief is voor de boetes. In de Verenigde Staten is een oud-bendelid veroordeeld tot 40 jaar cel voor de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. De 63-jarige Dwayne Davis werd door de rechter in Las Vegas schuldig bevonden aan moord met voorbedachte raden. Het is niet aangetoond dat Davis de wereldberoemde rapper heeft neergeschoten. Hij zou de aanslag wel hebben georganiseerd. Tupac werd in september 1996 doodgeschoten toen zijn auto stilstond bij een stoplicht. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Morgen droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze SIM-only met 30.000 MB. Normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de Zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Premier Jette denkt dat het heel lastig gaat worden om met de Amerikanen tot een akkoord te komen over het internationaal strafhof in Den Haag. Dat zei hij in de Tweede Kamer. Vanaf april volgend jaar mogen Amerikaanse bedrijven en organisaties geen zaken meer doen met het ICC. Dat betekent dat ambtenaren van het strafhof misschien niet meer bij hun bankrekening kunnen of bij hun e-mail. De EU treft maatregelen om het ICC te beschermen tegen de Amerikaanse sancties. Iran voert weer meer aanvallen uit in en rond de straat van Hormuz. De Britse Financial Times schrijft dat Iran afgelopen zondag 6 schepen heeft aangevallen, een recordaantal op één dag. Het ging om 5 olietankers en een containerschip. Ook de Verenigde Staten vielen een schip aan dat volgens hen uit Iran vertrok en de Amerikaanse blokkade negeerde. Het scheepsverkeer in de Zeestraat is sterk teruggelopen als gevolg van de toegenomen aanvallen. De gemeente Groningen creëert 100 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers om de nood bij aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Het ministerie van Asiel en Migratie heeft alle gemeenten gevraagd om met spoed extra opvang te organiseren. In Groningen kunnen de komende 3 weken gezinnen met jonge kinderen terecht. Groningen voldoet al aan de spreidingswet, maar heeft de opvang uitgebreid nu in Ter Apel opnieuw mensen buiten moeten slapen. En paus Leo heeft longkanker. De 71-jarige Amerikaan is geopereerd aan een knobbeltje in zijn rechterlong. Daarbij is het onderste deel van zijn long verwijderd. De operatie is volgens het Vaticaan een succes. Er zijn geen complicaties opgetreden. Naar verwachting blijft de paus een week in het ziekenhuis om te herstellen. Zijn afspraken zijn in ieder geval tot 20 oktober afgezegd. Of hij daarna weer aan het werk kan, is nog onzeker. Het weer. Minima vannacht rond een graad of 9 en een zwakke tot matige aan de kust krachtige westenwind. Overdag droog en zonnig bij 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.